0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow.
1: Dat ik op een gegeven moment een beetje kwijt was wie ik eigenlijk zelf ben. Dus ja, Laura, de oermoeder, dat ik wist wie dat

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En Wizkid. Nu is het nieuws van 6 uur van NOS. Een hele goede morgen.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Laat papen met nieuwe muziek van Willem.

0: komt zometeen jouw kant op. Ronnie Flex, Sneeuw Klein en Smaak naar Water. En ook Niet Genoeg van Choen Idali. En nu we dat toch over hebben, ken je dat je na het bingen van een serie in een zwart gat belandt?
1: Gaf je alles, maar nog steeds is het niet genoeg.
0: Ik gaf je alles, maar nog steeds is het niet genoeg. Kijk, 8 afleveringen van

all-time favorite serie Prison Break. Gewoon een gevoel van leegte. Het klinkt heel overdreven, I get it. Misschien denk je van Chris, wauw, je gaat echt te ver. Maar ik kan soms zo in een serie zitten dat ik gewoon bijna hartpijn voel als ik zie dat de laatste aflevering van een serie seizoen ingaat, zeg maar. Dus mocht je Prison Break ooit gezien hebben, hoe die man als mastermind de Jilla ingaat om zijn broer te redden, is zo goed, ongekend. Hoe die scènes zijn geschoten, tot aan de storyline, de acteerskills. Ik zeg het je, Prison Break is mijn nummer 1 all-time favorite serie. En ik wil niks anders horen. Nee, even zonder dolle. Los van dat, ik ben op zoek naar inspiratie voor een nieuwe serie. Dus ik ben benieuwd, van welke serie krijg jij niet genoeg? A.K.A. wat is jouw all-time favorite serie om te kijken? En waarom ook? Waarom is die serie zo erg pakkend voor jou? Ben ik oprecht even benieuwd naar.

0: water hier op Funix.
1: De Funix Ochtendshow met Chris.
0: En we hebben het over all-time favorite series. Ja, wat is dat voor jou? Ik heb dat sowieso met Prison Break. Ik weet niet of je ooit gezien hebt. Mocht je hem nog niet gezien hebben, neem het voor Uncle Chris aan. Hij is top. Er zit alles in. Het is spannend. Storyline. Acteerskills. Ja, Prison Break is gewoon voor mij, als we kijken naar de top 10 beste series, stipt op nummer 1 Prison Break. Maar nu ben ik benieuwd wat het voor jou is. Nisri, laat weten, de NPO luisterapp. Voor mij sowieso top boy. Ik begon ooit met 1 aflevering, omdat iedereen erover praatte. En ineens was het 3 uur 's nachts. Hey, dit is echt herkenbaar, hè. Vooral omdat bijna niemand alleen maar goed of slecht is. Je gaat zelfs begrip krijgen voor mensen waarvan je weet dat ze verkeerde dingen doen. Hey, je maakt me zomaar nieuwsgierig, Nisrin. Ik heb het zelf nog niet gezien. Even kijken. Kezia zegt How to Get Away with Murder. Elke keer dacht ik dat ik eindelijk wist wie er loog. En daarna draait het verhaal weer compleet om. Viola Davis speelt ook zo ziek goed. Is echt zo'n serie waarbij je nog eentje zegt en vervolgens je hele slaapritme opfokt. Oké. How to Get With Murder zie ik voorbij komen. Top boy. Alicia zegt power in de NPO luisterrap. Mertkan gaat voor Breaking Bad. Hij schrijft ook nog eens bij. In het begin dacht ik nog, waarom heeft iedereen het zo hoog zitten met die scheikundeleraar? Een paar seizoenen later zat ik volledig geïnvesteerd in de man zijn downfall. Je ziet iemand aflevering per aflevering veranderen en dat is zo goed gedaan. Hey, ik word gewoon nieuwsgierig door alle verhalen in de NPO luisterrap. Check het ook even met Rogier. Good morning, man.
2: Good morning, man.
0: Hele goede morgen. Jij hebt het met Game of Thrones. Hoezo die serie dan?
2: Ja, het totaal, man. Het hele verhaal, hoe het in elkaar zit, de opbouw. Ja, kijk, weet je, het is ook best wel een serie die je lang kan bingen. Het is volgens mij iets van 7 of 8 seizoenen.
0: Ja, ja.
2: Maar het is gewoon echt het totale verhaal. Af en toe dan denk je ook echt, maar dan word je weer compleet gemindfucked. En dan zit je er weer helemaal in. Je moet wel de passie hebben om door te kijken.
0: Maar Rogier, je moet me een beetje helpen, want Game of Thrones heb ik dus nog nooit gekeken. Geen één scène. Waar gaat die serie een beetje over?
2: Ja, het zijn eigenlijk, je moet je voorstellen, het zijn verschillende koninkrijken die strijden tegen elkaar om een soort van landje veroveren. En er komt van alles aan te pas. Het zijn van pijlen en bogen tot aan draken. Je moet een beetje je fantasie in de vrije loop laten wel, maar... Het is zeker waard om hem even te checken, man.
0: Oké, spanning en sensatie. Ik hoor het al, man. Ik hoor het al. Oké, thanks, man, Rogier.
2: Geen probleem, man.
0: Yo, fijne dag, broski. Ja, je hoort het allemaal serieus.

0: Meek Mill, Ella May, 24/7.
1: Phonix Ochtendshow.
2: The Phonix Ochtendshow.
0: Een hele goede morgen, Chris en Vrijdag door je speakers. We hebben het over all-time favorite series. En Sergio, die komt ook even de NPO luisteren. Good morning, broeder.
3: Goedemorgen,
0: broeder. Goedemorgen, man. Hey, jij zegt Tyler Perry, daar moet je alles van checken. Wat zit er in die series, die films van Tyler Perry, waardoor het zo goed is?
3: Ja, in principe, hij vaakt zeg maar de werkelijkheid, dus wat gebeurt in het leven, en laat hij het zien.
0: Juist.
3: En ja, ook corruptie, politieke dingen laat hij ook zien. En dan ga ik over, de Oval, zo heet die serie.
0: Ja.
3: Voor mij, een stuk of 6-7 seizoen, de nieuwe seizoen komt eruit. Het gaat om de Witte Huis. Wat daar en omheen gebeurt. Hey, wat de president allemaal doet en je gaat helemaal kapot. Je blijft kijken.
0: Maar is het gebaseerd op een waar gebeurd verhaal of is het toch wel een beetje fictie erin?
3: Ja, in principe, sommige van die dingen gebeuren, alleen wij zien het niet. En hij laat het zien. Alleen hij draait het zo om dat het zeg maar wel een beetje, ja, het is wel drama natuurlijk, maar hij laat het alles zien wat je hoort te zien, maar met een klein stukje zelfbedenking erbij. Want kijk, anders wordt hij ook gepakt, snap je?
0: Kijk, en er moet natuurlijk wel een beetje entertainment in zitten. Maar ja, wat is jouw all-time favorite serie dan? Als je één serie zou moeten zeggen, die komt echt op nummer 1, welke zou dat voor jou zijn?
3: Van Tyler Perry?
0: Tyler Perry of iets anders, maakt even niet uit.
3: Kijk, bij mij nu staat The Power en alle set powerbooks staan op nummer 1. En daarna komt Prison Break. Prison Break was mijn nummer 1 tot een paar jaar geleden, tot Power.
0: Tot Power kwam. Power lees ik vaak ook in de NPO-luister. Ook de mensen omheen zeggen het vaak. Wat zit er in die serie waardoor iedereen zo hooked is, bro?
3: Ja, maar dat is gewoon, zeg maar, in principe een crimineel die legaal wil gaan. En hij doet alles om legaal te gaan. Uiteindelijk komt hij ook in de gemeentehuis en al die dingen. En dan hij blijft dat steeds illegale dingen doen, maar op een legale wijze heel, heel goed slim ingezet.
0: Gewoon heel slim. Hey bro, ik zeg je eerlijk, je verkoopt het zo goed dat ik denk dat ik vandaag even een aflevering Power aan ga zetten, man.
3: Bro, als je één keer kijkt, je gaat alles kijken. En je hebt ook die andere boeken, hè. Je hebt 1, 2, 3 en 4.
0: Luister, als ik morgenochtend met hele kleine oogjes hier zit, dan weet je, Sergio, hij heeft me gepakt met die Power.
3: Ja man, en vergeet Baker Bad niet, hoor.
0: Oké, cool bro, ik ga checken. Thanks hè voor het delen, bro.
3: Later.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen gaan we de ochtend verder opstarten met Shakira en Burna Boy in hun track Die Die. En nu is het nieuws van 6:30. Het NOS-journaal, een hele goede morgen.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

vaste routine zodra je bij je ouders binnenkomt. Ja, blijkbaar ben ik dus die guy. Ik kom onaangekondigd naar binnen en het eerste wat ik doe, nadat ik dus wel gewoon netjes mijn schoen heb uitgetrokken, is dat ik loop naar de koelkast toe. En het is maar dat mijn broertje laat zijn van, heb je wel door het elke keer als je binnenkomt, dat je je schoenen uitdoet en meteen naar

Ik loop in ieder geval nooit met lege handen naar huis toe. Maar blijkbaar ben ik ook niet de enige. Want Dre Duvelet, die kreeg zijn artiestennaam van zijn moeder. Zij noemde vroeger dus altijd Duvelet, vrij vertaald naar iemand met hele snelle handjes. Omdat hij dus tijdens het koken steeds uit haar pannen dingen ging pikken en zo.

DJ Snake en Aluna George met You Know You Like It hier op Phonix. Een hele goede morgen. Je luistert naar de Phonix ochtendshow. Chris hier door je speakers. Waar je zometeen ook Equals hoort. Be happy naar deze van Idali. Dit is Cardio.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij Ik Wil Van Mijn SOAAf.nl. Ja toch, Peter.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: It's complicated.

0: located@phoenix.nl.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op #eyesopen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: Ja, wie is dat? Wie kennen we als de King of Pop? Laat je antwoord doorkomen in de NPO Luisterapp. Ondertussen het laatste nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker 3 op de 10 moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft last van posttraumatische klachten. Dat hebben Nederlandse ziekenhuizen onderzocht. Ook Tatjana overkwam het.
2: Je moet je voorstellen, zo'n intensive care voor pasgeboren baby's, daar gaan de hele dag gaan er allerlei alarmen af. En als ouders sta je eigenlijk voortdurend in een soort survival stand. En bij mij uitte zich dat op 2 manieren. Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. Het gevoel had dat ik overal controle op uit moest oefenen. En ik stond eigenlijk voortdurend aan.
1: Ja, ook vaders van baby's die veel te vroeg geboren worden kunnen last krijgen van PTSS. Bij hen gaat het om 1 op de 6. Het is even wennen deze week. Het regent weer. Goed voor de natuur, hoor je je moeder al zeggen. Maar is dat ook zo? Nou, we vroegen het aan een expert.
3: Nou ja, het verandert wel iets aan de droogte, maar minder dan dat we soms denken. Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: We hebben op dit moment een neerslagtekort van meer dan 300 mm. Daar gaat deze week waarschijnlijk ongeveer 30 mm vanaf. En 4 Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over Ozempic en andere afslankmiddelen. Wacht. Vergeet dat laatste, anders krijg ik ook een boete.
4: Eigenlijk mag je Ozempic geen afslankmiddel noemen omdat het geregistreerd is voor diabetes. Dus niet om alleen wat kilo's te verliezen.
1: Nou, je hoort een stukje uit de FD-podcast Dagkoers. De bladen die de boete krijgen zijn de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. Volgens de inspectie waren ze niet neutraal over de werking van middelen als Ozempic.
4: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
1: Eerder kregen andere kranten ook al boetes van tienduizenden euro's omdat artikelen over Ozempic werden gezien als reclame. Ik heb het weer nog, vooral in het midden van Nederland, nog wat pittige buien vanmorgen. Later trekt de regen grotendeels weg richting Duitsland en komt heel af en toe de zon daar even tussendoor. Het wordt een graad of 20.
0: Een hele goede.

0: Je kan die trouwens met een beetje hulp van AI een track maken. Je kan die online zetten en viraal gaan zonder dat het een goede track is.
1: De Phonics Ochtendshow.
0: Een hele goede morgen, Chris en Fruit door je speakers. Maar ook Nysa is in dat building.
2: Good morning.
0: Goedemorgen, je bent weer terug.
2: Ja.
0: Groot succes gisteren.
2: Een heel groot succes.
0: Heel veel leuke reacties op jouw komst. Dus ik ben blij dat je er weer bent.
2: Ja, ik ook. Dank jullie wel, iedereen die het heeft achtergelaten. En vandaag gaat het nog een betere ochtend worden. Ik voel het.
0: Good vibes, ik hou ervan. Hey, je kan tegenwoordig dus beroemd worden met een slechte tune. Volgens Megan Thee Stallion is dat tegenwoordig wel heel makkelijk dankzij het internet.
3: You can go viral on Instagram.
4: Yeah.
3: And have a terrible song.
4: Yeah.
3: And
5: but do you
3: boom,
5: really
3: famous.
5: Last though? You don't last that way, do you?
3: Sometimes. Mm-hmm. And sometimes not. Like, just the internet has made it really easy to be famous.
4: Yeah.
3: Good or bad.
0: Dit zei ze dus in een podcast met Michelle Obama. En haar uitspraak heeft heel veel discussie opgeleverd online.
2: Yeah. Yeah.
0: En wat ik ook wel opvallend vind, is dat heel veel mensen zeggen van ja, Megan is zelf het voorbeeld van hoe social media iemand razendsnel groot kan maken.
2: Wil ik net zeggen.
0: Ja, toch?
2: Ja, eigenlijk
0: kijk,
2: wel.
0: Jij maakt zelf ook muziek. Mensen kennen jou eigenlijk van de grappige content. Mensen weten niet dat je een gruwelijke zangeres bent. Daar ben je nu mee bezig.
2: Yeah.
0: Wat vind je dan van dat Megan dit zegt?
2: Heel eerlijk, Megan heeft gelijk, maar... Right message, wrong messenger, sorry. Ja, kijk, zeg maar, ik vind haar een hele toffe vrouw, prachtvrouw. Maar als ik naar haar teksten luister, het gaat alleen maar over het vrouwelijke geslachtsdeel bijna. Dan denk ik, ja, Megan, ben jij de juiste persoon om dit te zeggen? Eigenlijk niet. Maar ze heeft wel gelijk over dat je heel makkelijk bekend kan worden met een slecht nummer. Heel vaak op TikTok hoor je een slecht nummer. En dan zijn de meeste mensen die het dan eerst haten. Maar hoe vaker ze het luisteren, vinden ze het toch ineens nice. Of ze gaan dan een grappige video opmaken. Maar... Je kan makkelijk bekend worden, maar bekend blijven is dan wel weer moeilijk voor zulke mensen.
0: Hey, facts, facts. Maar wat is dan, zeg maar, volgens jou een slecht nummer? Want kijk, tuurlijk, we horen tunes voorbij komen op TikTok waarvan we allebei denken van, ja, really?
2: Ja.
0: Maar mensen checken het wel.
2: Ja.
0: Het houdt mensen wel bezig.
2: Klopt. Ja, ik denk een slecht nummer is echt als de tekst helemaal nergens over gaat, maar... Vaak lukken die mensen dan wel om het dan gewoon catchy te maken. En dan blijft het toch in je hoofd zitten, waardoor het misschien... Je haat het nummer, maar je gaat het alsnog zingen. Heb ik ook heel vaak bij mezelf gehad. Dat ik, oh my god, ik zei dat ik het nummer stom vind, maar ik heb net gewoon gezongen.
0: Volle borst.
2: Ja, toch?
0: Ja. Ja, en over Megan Thee Stallion, of zij inderdaad nou de persoon is om dit te zeggen.
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet.
0: I don't know. Hey, zometeen.
6: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: Zometeen gaan we 5 voor Fernando spelen, Nysa.
2: Ja, ik heb er zin in. Ik heb gisteren gewonnen. Ik heb er weer helemaal vertrouwen in vandaag. Moest ik even erbij zeggen.
0: Ja, van jezelf, hè?
2: Ja.
0: Hey, 5 woorden laten raden in 30 seconden tijd. Jouw tijd om te shinen. En de kwalificatievraag van de dag is, Nysa.
2: De vraag is, wie kennen we als de King of Pop?
0: Simpele vraag.
2: Ja, heel simpel. Kom simpele op mensen, vraag. Jullie kunnen dit.
0: Maar waarom, ik zie alvast antwoorden binnenkomen in de NPO luisteren. Waarom zeggen mensen Bruno Mars?
2: Bruno Mars?
0: Kijk, hij is wel echt een king, maar of hij de king of pop is...
2: Ja, dat is een andere vraag.
0: Nee. Weet ik het antwoord? Laat het eens doorkomen in de NPO Luisterapp.

0: met Chris.
1: En ook met Nyza in de building. En Nyza, ik schrik een beetje van de NPO Luisterapp.
2: Ja, ik eigenlijk ook. Jammer weer dit.
1: Ja, dit is toch wel een beetje jammer. Want natuurlijk een collocatievraag. Wie kennen we als de King of Pop? Ja, welke reacties komen er allemaal
2: binnen? Ja, ik zie The Weeknd, ik zie Bruno Mars. Ja, Bruno Mars is hard, maar is hij de King of Pop?
1: Bruno Mars, Chris Brown, Justin Timberlake. Ik had persoonlijk verwacht... Oh, dit is een kat in het bakkie. Makkelijke vraag. Iedereen dus weet het meteen.
2: Dat dacht ik dus ook.
1: Dus ik denk dat het nog vroeg is. Hè? Jij die nu luistert, dat je toch een beetje op moet staan.
2: Ja,
1: dat je die ogen
2: nog
1: voor je af wil wrijven en zo. Dus we gaan hem nog één keer aan je stellen. Het antwoord kan je doorgeven in de NPO Luisterapp. En stel ons niet teleur, hè, Nyza?
2: Please, please. Wie kennen we als de King of Pop, mensen? Denk goed na.
1: Denk goed na. Wie kennen we als de King of Pop? Dat kan je door laten komen in de NPO Luisterapp.

0: knows how hot.
1: A1, J1, latest trends.
2: 5-5 for Fernando. Met Chris.
1: En Nysa door je speakers 5 voor Fernando gaan we spelen, Nysa.
3: Yes, ik heb er zin in.
1: De spanning die stijgt bij je. Ik zie het eigenlijk.
3: Ja, ik hou van spelletjes.
1: Ja?
3: I love it.
1: Hey, kan je Nysa 5 woorden in 30 seconden tijd laten raden? En dat doen we met Naomi en Oliver. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, en gelijk een schot voor de boeg. Wie kennen we als de King of Pop?
4: Michael Jackson.
1: Ja, Michael Jackson, natuurlijk. Duh. Hey, de eerste punt zit er al op. De spelregels zijn duidelijk, hè?
4: Ja.
1: Oké, top. Dan gaan we beginnen met Naomi. Nysa, jij bent er ook ready voor?
3: Ik ben ready.
1: Oké. 3, 2, 1, go!
4: Oké, het is in een gebouw. Hiermee ga je omhoog en omlaag.
3: En licht?
4: Staat erin. Top. Het hangt tussen twee bomen en je ligt erin.
3: Hang wat?
4: Ja. Het is een dood persoon die weer tot leven komt.
3: Een?
4: Dood persoon die weer tot leven komt.
3: Dood persoon die weer tot leven komt.
4: Ook Mexicaans eten gevuld met vlees en groenten.
3: Pas.
4: Het is iets met lange baden. Het gaat op het strand, vaak op het strand.
1: Tijd zit erop, Naomi. Tijd zit erop.
4: Ah.
1: Twee antwoorden.
3: Dit vind ik jammer.
1: Lift en handen.
3: Dat is voor mijn ego in ieder geval.
1: Maar goed, we gaan het ook nog proberen met Oliver.
3: Ja, okay.
1: We gaan kijken wat daaruit komt. Oliver, ben jij een beetje ready?
5: Ja hoor.
1: Oké, top man. Dan gaan we met jou spelen. 3, 2, 1, go!
5: Oké, iedereen die haalt er een diploma.
3: School?
5: Bijna. Iedereen haalt een diploma.
3: Iedereen haalt een diploma?
5: Oh,
3: ja, rijbewijs.
5: Een Nederlands dingetje.
3: Pas, volgende.
5: Het wordt ook wel in de Nederlandse taal omschreven als mannetje, vrouwtje. Het doet erg pijn als je je vinger erin steekt.
3: Hè? Het doet pijn als je vinger... Pas. Oh my god.
1: Ik heb slecht nieuws voor jullie.
3: Tijd zit erop. Dat kan niet.
1: De tijd zit erop.
3: Nee.
1: Oh. 30 seconden gaat sneller.
3: Oh, wat erg dit.
1: Ja. Naomi had er 2 goed. Oliver, jij zit op 0. Dus dat betekent Naomi!
4: Yay, lekker man.
3: Ja, wel lekker bezig.
1: Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Wat? Het is 5 voor Fernando. Maar Bas, wat was de eerste nou? Of Oliver, wat was de eerste nou?
5: Zwembad.
3: Oh. En die
1: diploma.
3: Tweede, mannetje en vrouwtje, die snapte ik.
5: Stopcontact.
3: Oh, die snapte ik echt niet. Mannetje en vrouwtje, als je je vinger erin doet, die snapte ik wel. Maar mannetje en vrouwtje, die snapte ik niet.
1: Nou, zijn technische dingen toch?
3: Ja.
1: Technische dingen. Hey Naomi, wij spreken jou morgen weer. Jij bent de dagwinnaar. En Oliver, thanks voor het meespelen.

0: Glassa SSB en Bartoso. Auracheck komt jouw kant op. En gaan we het hebben over dat je keihard gescamd kan worden op TikTok. Ja, en hoe je gescamd kan worden, dat hoor je dus zo na het laatste nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker 3 op de 10 moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft last van posttraumatische klachten. Dat hebben Nederlandse ziekenhuizen onderzocht. Ook Tatjana overkwam het.
2: Je moet je voorstellen, zo'n intensive care voor pasgeboren baby's, daar gaan de hele dag gaan er allerlei alarmen af. En als ouders sta je eigenlijk voortdurend in een soort survivalstand. En bij mij uitte zich dat op 2 manieren. Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. Het gevoel had dat ik overal controle op uit moest oefenen. En ik stond eigenlijk voortdurend aan.
1: Ja, ook vaders van baby's die veel te vroeg geboren worden kunnen last krijgen van PTSS. Bij hen gaat het om 1 op de 6. Het is even wennen deze week. Het regent weer. Goed voor de natuur, hoor je je moeder al zeggen. Maar is dat ook zo? Nou, we vroegen het aan een expert.
3: Nou ja, het verandert wel iets aan de droogte, maar minder dan dat we soms denken. Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: We hebben op dit moment een neerslagtekort van meer dan 300 mm. Daar gaat deze week waarschijnlijk ongeveer 30 mm van af. En 4 Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over Ozempic en andere afslankmiddelen. Wacht. Vergeet dat laatste, anders krijg ik ook een boete.
4: Eigenlijk mag je Ozempic geen afslankmiddel noemen omdat het geregistreerd is voor diabetes. Dus niet om alleen wat kilo's te verliezen.
1: Nou, je hoort een stukje uit de FD-podcast Dagkoers. De bladen die de boete krijgen zijn de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. Volgens de inspectie waren ze niet neutraal over de werking van middelen als Ozempic.
4: De redacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
1: Eerder kregen andere kranten ook al boetes van tienduizenden euro's omdat artikelen over Ozempic werden gezien als reclame. Ik heb het weer nog, vooral in het midden van Nederland, nog wat pittige buien vanmorgen. Later trekt de regen grotendeels weg richting Duitsland en komt heel af en toe de zon er even tussendoor. Het wordt een graad of 20.
0: Jamie Controlando hoor je zometeen in Lassa ECB in Bartos.

0: Show.
1: Hey, je kent het wel, hè? Je zit thuis bij je ouders op de bank te scrollen op TikTok. En opeens vind je hem, de Holy Grill. Een kamer van 15 vierkante meter, vlak in het centrum van je studentenstad. En dat maar voor €500 per maand.
2: Ja, het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. En dat is het waarschijnlijk ook. Studenten worden via social media steeds vaker opgelicht met nep kameradvertenties. Maar hoe kan dit? Dat gaan we vragen aan Evie, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen, Evie.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, je hoort het, hè? Scams op TikTok, op social media. Waarom trappen steeds meer jongeren in deze scams, Evie?
3: Er zijn gewoon te weinig kamers. Dus mensen zijn gewoon heel erg op zoek naar een kamer en een hoge nood. En dan vinden ze een perfecte advertentie. En daar val je dan iets makkelijker voor.
2: Ja, en hoe vindt zo'n scam dan eigenlijk plaats?
3: Meestal zien ze gewoon op social media, zoals Facebook en TikTok, een kamer die er best wel redelijk uitziet. Dan kijken mensen naar foto's en het ziet er ook allemaal goed uit. Soms kunnen ze zelfs bellen en dat ziet er ook allemaal goed uit. En dan wordt er gevraagd om geld over te maken. Bijvoorbeeld de eerste maand huur of borg. En mensen willen gewoon heel graag een kamer en denken van ja, misschien is het het wel. En die doet dat dan. En dan verdwijnt de advertentie en is er geen contact meer met de persoon die de advertentie heeft.
1: En je kan dus echt bellen naar ze adverteren dan. Er staat dan gewoon een nummer bij. Het ziet er soort van legit uit.
3: Ja, heel erg. Soms kan je zelfs bellen met mensen die er hebben gewoond. En die bestaan dan niet eens.
1: Crazy.
2: Dat wist ik niet eens dat het
1: Wauw. Hey, en waar kan je dan zo'n neppe kameradvertentie aan herkennen, Evie?
3: Ja, goede vraag. Het beste wat je kan doen is de afbeeldingen door een soort reverse Google search te halen. Dus dan kan je de afbeelding opzoeken en als de afbeelding meerdere keren is gebruikt, dus een foto van een kamer meerdere keren is gebruikt in verschillende steden, is het meestal een scam. En nooit geld overmaken van tevoren, voordat je een huurovereenkomst of de kamer hebt gezien.
1: Ja, want dat staat er vaak in zo'n advertentie, hè? Dat ze zeggen van ja, als borg zijnde, laten we zeggen €500 overmaken en dan is die kamer voor jou, of dan is het huurappartement voor jou.
3: Ja, en dat is gewoon niet goed. En dat mag ook niet, dus doe dat alsjeblieft niet.
2: Oké, en wat kun je doen als je bent gescand en welke hulp bieden jullie dan?
3: Als je bent gescand of je vermoedt dat het een scam is, kan je altijd bij ons bij de Housing Hotline een berichtje sturen of bellen met je vraag. En dan kunnen wij meekijken. Ben je nou echt opgelicht? Dan zeg ik, doe alsjeblieft aangifte. Want dan kan de politie ook zien hoe groot het probleem is. En misschien kunnen ze ook wel wat doen.
1: Oké. En je zegt dat dit een onderdeel is van een groter probleem, hè? Van huizen, kamers die tekort zijn aangeboden hier in Nederland. Fraudegevoelig, er worden heel veel aangiftes gedaan. Wat kunnen wij dan als collectief doen? Want we zien het voorbij komen op TikTok, op Instagram. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens gehad dat ik zo'n advertentie zag. En ik doorstuurde naar mijn broer van, hey, luister, ik heb je osso gevonden. Uit enthousiasme. Maar wat kunnen wij zelf er tegen doen, Evie?

0: over dat er nergens kamers zijn. Kom naar de Dam 10 oktober en dan kan je protesteren om te zeggen dat er moeten weer kamers komen.
1: Nice.
2: Ja, ja, 10 oktober dus, naar de Dam, protesten tegen studentenkamers, maar überhaupt ook met wonen, want het is zo'n struggle voor heel veel mensen, niet alleen voor studenten, toch?
1: Klopt.
2: Ja, ja. Hey Evie van het Landelijke Studentenvakbond, dankjewel.
0: Alsjeblieft, dag.

0: Populair.
1: Funics Ochtendshow.
2: De Funics Ochtendshow.
0: Hey Naiza, was jij vroeger ook populair op school trouwens?
3: Wel een beetje, denk ik.
0: Ja, je was soms ook grappig in die tijd.
3: Ja, tenminste, toen liet ik niet echt mijn humor zien. Tenminste, misschien was ik van nature grappig, maar ik stond niet echt bekend als de grappige. Maar ik was wel in het populaire meidengroepje, denk ik.
0: Wel, hè?
3: Een gezellige groepje.
0: Ja, de scholen zijn natuurlijk weer begonnen in het noorden van het land. Back to school, weer terug in het gareel. Ik vind het heerlijk.
3: Ik ook, sorry. Ja, het gaat misschien heel erg klinken, maar ik geniet er nu als volwassene zijnde van hoe rustig is in de winkels. Iedereen is weer op school. Beetje structuur, ja, I love it.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Kijk, het nadeel is wel, het is toontoedruk weer op de weg.
3: Dat wel.
0: Dus als je een auto hebt en je moet er vroeg uit om naar werk toe te gaan. Of misschien om je kids te droppen. Je weet, je moet extra tijd gaan rekenen. Want de file is serieus.
3: Klopt. Vooral op dinsdag, donderdag, kantoordagen en ook nog school erbij.
0: Alsof jij naar kantoor gaat.
3: Ja, ik weet het van vroeger.
0: Je laat het lijken, hè, Naiza?
3: Ik laat het heel erg lijken. Vroeger ging ik naar kantoor, dus ik weet het nog van vroeger. Ja? Dinsdag en donderdag insane druk.
0: Wat heb jij gedaan?
3: Klantenservice. Vreselijk.
0: Heb jij klantenservice van Naiza?
3: Ja, die zie je niet voor je, hè, bij mij.
0: Maar hoe klinkt een Naiza die klantenservice doet?
3: Een hele goede morgen, waar kan ik hem helpen? Zo, heel nep.
0: Wauw.
3: Ja.
0: Wauw, ik ben even verbaasd.
3: Ja, hè?
0: Hoe lang heb je dat gedaan dan?
3: 2 jaar, denk ik. Ja, 2 jaar in totaal.
0: Je hebt wel echt de stem ervoor.
3: Dankjewel. Ja, ik hoor vaak dat ik als een robot klink. Of als AI. Huh? Of Siri. Ja, hoor ik heel vaak.
0: Misschien omdat je gewoon echt, je bent gewoon wel bespraakt.
3: Ik kan het denk ik, wacht, hierna, rechts afslaan. Is dat een robot?
0: Flitsmeister moet jou checken, ik hoor het al. Hé, maar de scholen zijn weer begonnen. Als we even teruggaan naar jouw schooltijd, hè? Is er nou een track waarvan je denkt, hé, deze heb ik kapot geblazen?
3: Wat heb ik kapot geblazen? Sowieso tijdens gym deed ik nooit mee. We hadden altijd een muziekbox, daar gingen we muziek op afspelen. Dus ik was de DJ. Ik denk sowieso alles van Broederliefde en Jungle. Bellen. Ja, Jungle, Broederliefde.
0: Hoezo die tune? Wat maakte dat het zo erg bij jou binnenkwam?
3: Ja, ik weet niet. Gewoon good summer vibes. 2016. 2016 was volgens mij voor iedereen sowieso wel een topjaar. Dus,
0: muzikaal was het een van de beste jaren van Nederlandse hip-hop.
3: Ja, echt waar. Dus ik weet niet. Alles van Broederliefde is sowieso een hele grote vibe.
0: Laten we gewoon terugwinden, toch?
3: Ja.
0: Broederliefde, Jungle door je speakers.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes.
0: Luister dan.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Volg Varnis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Nu bij Dirk. Silaan wasverzachter. 1,99. Dat is een prachtprijs.
7: Zometeen. Langa is iets ben je rijk met Helaas komt voorbij. En ook Joey David Filet met Rihanna.
8: Is muziek samplen creatief of lift je mee op het succes van iemand anders?
7: Daar hebben we het zo meteen over na het laatste nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel ouders van baby's die veel te vroeg geboren worden houden daar PTSS aan over. 1 op de 6 vaders overkomt het. Bij moeders gaat het zelfs om meer dan 1 op de 3. Ook Tatjana kreeg posttraumatische klachten. Haar eerste kindje overleed omdat het na 24 weken al werd geboren. Haar tweede kind werd ook veel te vroeg geboren, maar overleefde het uiteindelijk wel.
10: Ik merkte het zelf eigenlijk toen ik na zo'n 8 maanden na de geboorte weer op mijn werk kwam. En ik dacht, hoe voer ik in vredesnaam een luchtig gesprek? Hoe kan ik na een 1,5 jaar, 8 maanden praten over hersenbloedingen en infarcten nu opeens smalltalk voeren?
9: Artsen willen dat ouders standaard psychologische zorg krijgen als een baby te vroeg wordt geboren. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat er op het Belgische festival Pukkelpop 5 doden vielen door noodweer. Door harde wind en regen stortte een grote tent in en vielen lichtmasten en bomen om. Deze festivalgangers kwamen met de schrik vrij toen.
11: En toen begon het te halen en de tent begon helemaal in te storten. Ja. En iedereen wou naar buiten.
12: En de anderen wou naar binnen omdat het aan het hagel was. Ja. En het was eigenlijk complete chaos door elkaar.
9: Sinds de storm van 2011 worden de tenten van Pukkelpop strenger gecontroleerd. Ook zijn er nu altijd weer mensen op het terrein. Vrouwen met baarden en mannen met panties. In Amsterdam is gisteren een feest gevierd dat al bestaat sinds de middeleeuwen. Hartjesdag. Nou, deze bezoeker legt ons even uit wat dat concept nou precies is.
13: Vrouwen zijn verkleed als mannen en mannen verkleed als vrouwen. Dat is eigenlijk de optie op het idee van Hartjesdag.
14: Maar dat hoeft niet. Kom gewoon zoals je gekleed wil gaan.
15: We zijn als bruidspaar. Als wat?
16: Ja, het is eigenlijk mijn kleinzoon hoor. Ja. Ik ben zijn oma.
17: Dit is het beste feestje.
18: Altijd succes toch?
9: Ja, het idee komt uit een tijd dat verkleedkleren te duur waren. Daarom trok je als man gewoon de kleren van je vrouw aan en andersom. Ik heb het weer nog voor je. Vooral in het midden van Nederland nog wat pittige buien. Later trekt de regen weg richting Duitsland en komt heel af en toe de zon er ook even tussendoor. Het wordt 1 graad of 20.
7: Langa is ben je rijk hoor nu met Helaas. Een hele goede morgen.

0: Show.
1: Ja, iets houdt me heel erg bezig de laatste tijd.
2: En
1: dat is eigenlijk dat zoveel artiesten nummers aan het samplen zijn tegenwoordig. Alsof het een beetje verplicht is dit jaar.
2: Wat verplicht is dit jaar? Oké, maar waarom houdt het je bezig, het samplen van andere artiesten?
1: Heel eerlijk, ik denk dat ik zelf een hele grote fan ben van creativiteit. Ik maak zelf natuurlijk ook content. Mij zou je bijvoorbeeld niet een Amerikaanse TikTok de volgende dag naar het Nederlands zien vertalen. Daar hou ik zelf ook echt van.
2: Oh ja, maar je ziet heel veel creators die naar Amerika kijken van oké, hoe ga ik dat nadoen voor het Nederlands publiek?
1: Ja, ik vind dat niet nice. Ik vind je dan ook niet echt een content creator, maar een copy creator, noem ik het. Ja, sorry.
2: Hey, streng Nijza.
1: Ja, of je geeft credits, dan vind ik het nog netjes.
2: Oké, ja.
1: Maar als je het gewoon helemaal afpakt en dan doen alsof het jouw grap is, ja, dat vind ik wel heftig.
2: Kijk, zo zie je het vaker toch, artiesten die gebruik maken van

0: gasten duidelijk moeten hebben wat samplen nou precies is. Ja. Want je hebt allemaal verschillende vormen, toch?
1: Ja, maar sorry, populair, Ronnie Flex, Ida Lee, Brenna Banger.
0: Toch
1: ja,
0: wel.
1: Ik vind het toch een banger.
0: Maar je hebt het net over creativiteit, ja, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, kijk, weet je wat is? Zij hebben het gewoon heel goed gedaan. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik luister ook wel echt naar gesampelde nummers. Maar ik irriteer me er meer aan als ik de artiest waarvan het originele nummer zeg maar is, horen op de achtergrond bijvoorbeeld. Zulke
0: oh,
1: dingen.
0: Oh ja. Ja, dus als je echt zeg maar die originele stem hoort van die artiest.
1: Juist.
0: Het was wel goed om te checken wat samplen nou precies is. We hebben muziekwetenschapper Sanne Sweep gevraagd hierover.
2: Hey Chris, ja, samplen is het gebruiken van korte stukjes bestaande muziek. Die sample wordt dan hergebruikt als bouwsteen van een nieuwe track. Als je samples gebruikt, kan je meeliften op het succes van de gesampelde plaat. Of je kan laten horen dat je je als artiest verbindt met die gesampelde superster. Soms is het ook een kwestie van beter goed gejat dan slecht bedacht. En gebruik van samples is een beetje modeafhankelijk. Maar misschien dat deze TikTok-era toch een soort nieuwe boom heeft gegeven aan short en snappy muziek uit vroegere tijden. Met een nieuwerwetse beat eronder. Ja, en als je dan braaf de gebruikte sample hebt gecleared. Als je toestemming hebt van een platenmaatschappij. Nou, dan mag je er een hit mee scoren. En dan verdient ook die oorspronkelijke artiest er nog een leuk saxeentje aan.
0: Kijk, moet je eerlijk zeggen, als we kijken naar samplen.
1: Mm-hmm.
0: Voor mij maakt het echt uit wat je doet met het origineel.
1: Ja, ik hoor
0: wel. Kijk, bijvoorbeeld zo populair van Ida Lee, Ronnie Flex en Frenna. Ze hebben gewoon een melodie gepakt die al bekend is.
1: Ja.
0: Maar hun eigen saucy flavor overheen gegooid.
1: Juist, juist.
0: Snap je?
1: Dat hebben ze heel goed gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Iedereen komt ook heel sterk op dat nummer. Dus eigenlijk hebben ze het goed gestolen, om het dan zo te zeggen. Maar ja, er zijn ook een paar samples waarvan ik denk, sorry, je kon echt even naar de studio gaan. Even gewoon zitten met de producer en zelf iets leuks verzinnen.
0: Oké, weet je wat? We gaan het vragen aan de Phonix Fam, ja?
1: Oké.
0: Jij die nu luistert, samplen van muziek, is dat creatief?
1: Of lift je mee op het succes van iemand anders?
0: Ben benieuwd hoe jij erover denkt. Dus laat het weten in de NPO Luisterapp. Het samplen van muziek, is dat creatief? Of lift je gewoon mee op het succes van iemand anders? We checken je

0: we hebben het over als je samples gebruikt voor andere artiesten. Ben je dan alsnog creatief of ben je aan het meeliften, Nysa?
1: Ja, we hebben ook aan de luisteraars gevraagd naar hun mening en ze gaan helemaal los in de chat.
0: Ja, de NPO luisteraar is los, man. Lasty zegt bijvoorbeeld, het is beide, want meestal is een sample iconisch of nostalgisch. Ik vind wel dat je het altijd eigen moet maken als je de tune copycat, dan heb je echt niks gedaan. Eigenlijk wat jij ook zegt, toch,
1: Nysa? Ja, eigenlijk wel wat ik zei. Net zoals hoe ik Populair als voorbeeld gaf, van die is echt heel goed tot hun eigen gemaakt.
0: Mm.
1: Snap je? In die verse hoor je echt van, oh, dit is Ronnie, dit is Frenna. Dus
0: Oké, maar zeg maar, kan je ook een voorbeeld noemen van iets wat je dan minder eigen vindt?
1: Ja, nee, dat ga ik denk ik niet. Nee, dat laten we even.
0: Oké, wat hebben we meer gezegd, Nysa?
1: Ik zie van Dianne, zij zegt, het wordt tijd dat er weer een beetje nieuwe muziek wordt gemaakt in plaats van oude muziek blijven samplen. Dus zij is wel een beetje klaar mee. Ze denkt, nu even zelf naar de studio gaan, zelf iets verzinnen. Laat zien wat jij, wat hoort bij jou, wie ben jij?
0: Het is ook een beetje deze tijd toch, ook die TikTok-era, dat je gewoon heel makkelijk kan springen op wat er al bestaat.
1: Ja, een beetje luiheid vind ik wel hoor.
0: Nou, je zegt een beetje streng hè? L Angel, wat zeg jij?
2: Kijk, je kan samplen, maar ook wel minimum hoor. De laatste tijd te veel tracks die ze in Nederlands hip-hop zien, die ze hebben gesampled. Dat is zo slecht, man. Het is echt slecht. Dat moet je het echt goed doen, man. Echt, die rappers van nu vertegenwoordigen, die zijn die zangers in Nederland. Het gaat je niet goed waarschijnlijk, man. Echt slechte mixen de laatste tijd.
1: Ik heb het woord echt 50 keer gehoord. Dus ik denk dat het... Hij meent het heel erg.
0: Maar weet je wat ik ook denk? Zit even te denken. Kijk, als we kijken naar samplen van tracks die we al kennen. Zo'n track heeft al een soort van feeling met je, toch?
1: Ja.
0: Je hebt al een bepaald gevoel bij zo'n track. Het zit al helemaal in je systeem. Dus op het moment dat iemand anders hem pakt en daar een nieuwe versie van maakt. Bij voorbaat ga je al denken van, nee, ik loef het niet, man.
1: Nee, maar dat is echt zo. Dan denk je, ja, ik heb al een feeling gekregen bij de originele.
0: Mhm.
1: We laten jou nu gewoon met rust. Ik hoef jouw versie niet te horen.
0: Terwijl, het kan ook goed gaan. We hebben het steeds over Populair van inderdaad Ronnie Flex en Frenna.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ga ik iets zeggen nu? Ja, sorry. Ik voel die denk ik meer dan de originele zelfs.
0: Maar
1: misschien omdat ik Gen Z ben. Misschien omdat ik Gen Z ben.
0: Wat?
1: Ja, sorry.
0: Ja, je wil Jamelia shamen
1: nee,
0: gewoon.
1: Nee, she's a queen. Als zij er niet was, bestond die tune ook niet.
0: Nou, ik moet je wel zeggen, het is niet van haar.
1: Oh, dat ook nog?
0: Nee, zij heeft het groot gemaakt. Maar het is eigenlijk van iemand anders weer.
1: Oh, wow.
0: Zij heeft het gecoverd.
1: Oké, dan is het helemaal niet erg dat ze het hebben...
0: Nee. Spotify die zegt nog in de NPO luisterrap, hip-hop is ontstaan door samples. Door rappen op bestaande beat of samples. Ja, dus hoort erbij. Maar 1000% dat die Nederlandse rappertjes geen copyright samples klaren. Maar gewoon de nummer uitbrengen zonder royalties te betalen. Verdienen ze helemaal niks meer aan de track als ze zouden betalen.
1: Zo.
0: Oei.
1: Toon is gezet.
0: Het houdt mensen bezig, hè, de NPO luisterrap.
1: Ja, ik merk het. Maar ja. I love it.
0: Mocht je ook een mening daarover hebben, laat je alsnog horen in de NPO luisterrap. Welke vraag, Nysa?
1: De vraag is...
0: Muziek samplen.
1: Is het creatief of ben je aan het meeliften op andermans succes?

0: Nyssa zometeen. Is het zover, hè?
1: Het spannendste spel gaan we spelen.
0: Ja, de moordende minuut. Het is echt heel simpel. Je krijgt 1 minuut de tijd. We hebben 10 vragen voor je. Lukt het jou om binnen de tijd minimaal 6 goede antwoorden te pakken? Dan ga je er vandoor met de winst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo simpel is het.
0: Maar er is wel een kwalificatievraag die heeft Nyssa voor je.
1: De vraag is, bij welke dating-app vind je een vlammetje als logo?
0: Zit je er zelf op?
1: Nee, ik doe niet aan dating-apps. Nee, echt niet.
0: Ik zou het ook niet durven als ik jou was.
1: Snap je? Dan gaan ze zeggen, hey, ik zag je net op een dating-app. Ik ineens in mijn reactie.
0: Ben je niet van TikTok?
1: Nee hoor, mij niet bellen, echt niet.
0: Oké, ik hoor je. Oké, dus welke dating-app vind je een vlammetje als logo?
1: Yes.
0: Laat het weten, NPO Luister-app.
2: Dat ik op een gegeven moment een beetje kwijt was wie ik eigenlijk zelf ben. Dus ja, Laura, de oermoeder, dat ik wist wie dat

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: En zometeen ook muziek van Broederliefde, Maak Me Niet Heet, komt voorbij. Nu is het laatste nieuws van 8:30 van NOS op 3.
4: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel ouders van baby's die veel te vroeg geboren worden houden daar PTSS aan over. 1 op de 6 vaders overkomt het. Bij moeders gaat het zelfs om meer dan 1 op de 3. Ook Tatjana kreeg posttraumatische klachten. Haar eerste kindje overleed omdat het na 24 weken al werd geboren. Haar tweede kind werd ook veel te vroeg geboren, maar overleefde het uiteindelijk wel.
5: Ik merkte het zelf eigenlijk toen ik na zo'n 8 maanden na de geboorte weer op mijn werk kwam. En ik dacht, hoe voer ik in vredesnaam een luchtig gesprek? Hoe kan ik na 1.5 jaar, 8 maanden praten over hersenbloedingen en infarcten nu opeens smalltalk voeren?
4: Artsen willen dat ouders standaard psychologische zorg krijgen als een baby te vroeg wordt geboren. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat er op het Belgische festival Pukkelpop 5 doden vielen door noodweer. Door harde wind en regen stortte een grote tent in en vielen lichtmasten en bomen om. Deze festivalgangers kwamen met de schrik vrij toen.
6: En toen begon het te halen en de tent begon helemaal in te storten. En iedereen wou naar buiten.
7: En de anderen wou naar binnen omdat het aan het halen was. Ja. En het was eigenlijk complete chaos door elkaar.
4: Sinds de storm van 2011 worden de tenten van Pukkelpop strenger gecontroleerd. Ook zijn er nu altijd weer mensen op het terrein. Vrouwen met baarden en mannen met panties. In Amsterdam is gisteren een feest gevierd dat al bestaat sinds de middeleeuwen. Hartjesdag. Nou, deze bezoeker legt ons even uit wat dat concept nou precies is.
8: Vrouwen zijn verkleed als mannen en mannen verkleed als vrouwen. Dat is eigenlijk de optie op het idee van Hartjesdag.
9: Maar dat hoeft niet. Kom gewoon zoals je gekleed wil gaan.
10: We zijn als bruidspaar. Als wat?
11: Ja, het is eigenlijk mijn kleinzoon hoor. Ja.

0: Waarom trok je als man gewoon de kleren van je vrouw aan en andersom? Ik heb het weer nog voor je, vooral in het midden van Nederland nog wat pittige buien. Later trekt de regen weg richting Duitsland en komt heel af en toe de zon er ook even tussendoor. Het wordt een graad of 20.
1: Zometeen de moordende minuut.
2: Welke dating app vind je een vlammetje als logo?
1: Laat het weten in de NPO Luister app. Nu is Broederliefde.

0: Toxic.
1: De Funnest Ochtendshow.
2: De Ochtendshow.
0: Met Chris en Nysa door je speakers. Ben je een beetje ready voor de moordende minuut, Nysa?
2: Ik ben ready. Ik ben benieuwd of de bear ready is.
0: Ja, Fabian, good morning.
3: Good morning, good morning.
0: Goedemorgen. All the way van Hoorn, je bent dakdekker. Wat ik altijd me heb afgevraagd, hè. Je moet dus vaak het dak op voor je werk. We hebben natuurlijk echt een hele hete zomer gehad met 35 plus graden en zo. Hoe doe je het dan als dakdekker?
3: Thuis blijven. Nee, je hebt tropenrooster, zeg maar. Dan begin je gewoon wat eerder, als het mag, van de werkgever natuurlijk. Ja. En dan kijk hoe ver je kan komen.
0: Dus eigenlijk boven de 25 graden is eigenlijk al een beetje een no-go, als ik het goed begrijp.
3: Ja, inderdaad.
0: Oké. Ja. Oké, maar welke werkgever? Want je bent zzp'er, toch?
3: Ja.
2: Heerlijk.
3: Wat was de vraag, sorry?
0: Ik zei maar welke werkgever, want je bent zzp'er, toch? En je regelt het zelf.
3: Ik mag geen namen noemen, sorry.
0: Oké.
3: Nee, aannemer.
0: Oké. Ja, dat snap je, ja. Fabian. Hey, we gaan de moorden niet spelen. De klok staat op 1 minuut. We hebben 10 vragen voor je. Op een schaal van 1 tot 10. Hoeveel vragen denk je dat je goed gaat pakken?
3: Ik hoop minimaal 6. Dit is mijn 4e keer, dus ik ga mijn best doen.
0: Oké, man, we gaan het je gunnen. Ben je ready?
2: Let's go.
3: Ja, ik ben ready.
1: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke dating app vind je het vlammetje als logo?
3: Tinder.
2: Op welke website zijn er netwerken en communities die subreddits heten?
3: Pas.
0: Van welke artiest ken je het nummer DTMF?
3: Pas.
2: Voor welk land staat de C in ABC-eilanden?
3: Curaçao.
0: Wat is 5 keer 5?
3: 25.
0: Klopt.
2: In welke stad staat de Ziggo Dome?
3: Oh, Jezus.
0: Welke stad?
3: Amsterdam.
0: Klopt, ja. Hoe heet de podcast van Jay Johnson en Mai Kalesi hier bij Phoenix?
3: The Real Talk.
0: Nee.
2: Welke kleur heeft een smurf?
3: De wat? Sorry?
2: Een smurf. Welke kleur heeft een smurf?
3: Blauw.
0: Ja, klopt. In welk land staat de Eiffeltoren?
3: Frankrijk.
0: Ja.
2: Wat is de laatste dag van de week?
3: Zondag.
2: Yes.
0: Klopt. Hey, en hoe heet die podcast van Jay en Mahi?
3: Real Talk, Dating Station.
0: Nee, tijd zit erop, Fabian, bro.
3: Ja.
0: Hoeveel denken dat je er goed hebt?
3: Wauw, ik denk net aan 6. Ik hoop 6.
2: Ja, klopt. Het zijn er inderdaad 6.
0: We gaan het invoeren.

0: Hij zei het, hè?
1: Hij zei het, man. Je hebt het gemanifesteerd, bro.
0: Letterlijk.
2: Jawel, hè?
1: Ja, man. Hey, het was even kiele-kiele, maar je hebt het gehaald. Op welke website zijn de netwerken, communities die subreddits heten? Dat was natuurlijk...
0: Dat was Reddit.
1: Ja. Voor welk artiest ken je het nummer DTMF? Dat was Bad Bunny.
0: Of course.
1: Hoe heet de podcast van JMI? Moest je weten, Fabian.
0: Ja. It's Complicated.
2: Oh mijn god.
1: It's Complicated. En in welk land staat de... Snap je. Snap je. In welk land staat de Eiffeltoren? Is natuurlijk Frankrijk. Maar goed, maakt niet uit, bro. Je hebt het gehaald. 6 goede antwoorden. Jij gaat er vooral met Funnik sokken.
2: Ja, toch? Oké, superman.
3: Hey, always last on the motherfucking track, you little hoe. Track, you little hoe.
4: It's a fucking lifestyle, baby.

0: Y no estás a son sonaría por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quina estás a son sonaría. ¿Quién lo diría?
1: Rosalía featuring Ozuna.
2: The Phonics Ochtendshow.
1: Met Chrissa Nysa hier door je speakers. Hey, en gisteren ben je uitgedaagd door de Phonics fam, Nysa.
3: Ja.
1: Ja, want je bent content creator, je bent ook zangeres, je maakt je eigen muziek.
3: Klopt.
1: En we dachten van, ja, je kan hier niet een hele week zitten zonder een challenge aan te gaan.
3: Dat snap ik.
1: Ja, dus er is binnengekomen in de NPO Luisterapp dat jij de timing challenge moet doen.
3: Timing challenge als in een nummer zingen en dan moet ik op tijd weer. Hé, hoe werkt dat nou? Je snapt wat ik bedoel.
1: Kijk, ik heb een track voor je klaarstaan. Zaza van Frenna ken je wel, toch?
3: Ja, 100%.
1: Oké, okay, die ken je. Dus

0: op een gegeven moment dan stopt die track.
1: Ja.
0: Moet jij hem eigenlijk helemaal doorzingen. En op een gegeven moment begint die track weer op een punt waar je eigenlijk weer hoort op te pakken. Snap je?
1: Ja, oké. Okay. Dus ik moet eigenlijk gaan kijken of ik het nummer zodanig ken dat ik precies weet wat de timing is, het ritme
0: precies,
1: is.
0: Precies. Of je helemaal in die vibe, in de timing en het ritme van die track zit.
1: Oeh, ja. Ik heb Zaza op elk festival gehoord vorig jaar. Dus dat denk ik wel goed komen.
0: Dit moet gewoon lukken. En ik ga je wel vertellen, hij komt al snel.
1: Hij komt snel. Hij dus komt hij stopt snel. Heel snel.
0: Hij stopt heel snel. Dus als jou was, zou ik gewoon gelijk al begin met zingen.
1: Oké, zodat ik even in die vibe kom.
0: Snap
1: hè, van
0: je?
1: Oké,
0: ga er goed voor zitten, Nysa.
1: Ik ga er heel goed voor zitten.
0: De timing challenge met Nysa. Oké, let's go,
1: spannend.
0: let's go.
2: Jump around when the boy is back.
1: Jump around, never holding back. Just a meidertje money, let. Want ben die guy die de motion set. Zonder

0: Nee, en dat ook nog eens met Frenna Lees. Want het is niet makkelijk.
1: Hey, sorry trouwens, als jullie de lyrics goed kennen. Ik verzin soms mijn eigen woorden, maar bear with me, please.
0: Hey, de time, je hebt hem wel gekild. Eerlijk
1: ja,
0: is
1: toch?
0: Eerlijk.
1: Ja,
0: eerlijk
1: toch?
0: Is eerlijk. Frenna is niet makkelijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Geslaagd.
1: Geslaagd, mijn eerste keer ook nog, hè?
0: Je hoort me toch?
1: Wauw.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: street, sports en live muziek van onder andere La Fils, BFL, Ken Ray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. It's

0: Phoenix.nl.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: Falta. Daar wil je bij zijn.
1: Zometeen een half uur lang zoetigheid voor je oren met de Kadel. Maar nu eerst tijd voor het laatste nieuws van 9 uur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel ouders van baby's die veel te vroeg geboren worden houden daar PTSS aan over. 1 op de 6 vaders overkomt het. Bij moeders gaat het zelfs om meer dan 1 op de 3. Ook Tatjana kreeg posttraumatische klachten. Haar eerste kindje overleed omdat het na 24 weken al werd geboren. Haar tweede kind werd ook veel te vroeg geboren, maar overleefde het uiteindelijk wel.
3: Ik merkte het zelf eigenlijk toen ik na zo'n 8 maanden na de geboorte weer op mijn werk kwam. En ik dacht, hoe voer ik in vredesnaam een luchtig gesprek? Hoe kan ik na een 1/2 jaar, 8 maanden praten over hersenbloedingen en infarcten nu opeens smalltalk voeren?
2: Artsen willen dat ouders standaard psychologische zorg krijgen als een baby te vroeg wordt geboren. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat er op het Belgische festival Pukkelpop 5 doden vielen door noodweer. Door harde wind en regen stortte een grote tent in en vielen lichtmasten en bomen om. Deze festivalgangers kwamen met de schrik vrij toen.
4: En toen begon het te halen en de tent begon helemaal in te storten. En iedereen wou naar buiten.
5: En de anderen wou naar binnen omdat het aan het halen was. Ja. En het was eigenlijk complete chaos door elkaar.
2: Sinds de storm van 2011 worden de tenten van Pukkelpop strenger gecontroleerd. Ook zijn er nu altijd weer mensen op het terrein. Vrouwen met baarden en mannen met panties. In Amsterdam is gisteren een feest gevierd dat al bestaat sinds de middeleeuwen. Hartjesdag. Nou, deze bezoeker legt ons even uit wat dat concept nou precies is.
6: Vrouwen zijn verkleed als mannen en mannen verkleed als vrouwen. Dat is eigenlijk de optie op het idee van Hartjesdag.
7: Maar dat hoeft niet. Kom gewoon zoals je gekleed wil gaan.
8: We zijn als bruidspaar. Als wat?
9: Ja, het is eigenlijk mijn kleinzoon hoor. Ja. Ik ben zijn oma.
10: Dit is het beste feestje.
11: Altijd succes toch?
2: Ja, het idee komt uit een tijd dat verkleedkleren te duur waren. Daarom trok je als man gewoon de kleren van je vrouw aan en andersom. Ik heb het weer nog voor je. Vooral in het midden van Nederland nog wat pittige buien. Later trekt de regen weg richting Duitsland en komt heel af en toe de zon er ook even tussendoor. Het wordt een graad of 20.

fuck. Deze taille ben ik in een drop top. Ik heb veel sauce, ik ben een hot dog. 11-04 is de hotspot. Belly wordt dik, want de jonge nigga chop chop. Mijn niggas gaan alleen voor.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel ouders van baby's die veel te vroeg geboren worden houden daar PTSS aan over. 1 op de 6 vaders overkomt het. Bij moeders gaat het zelfs om meer dan 1 op de 3. Ook Tatjana kreeg posttraumatische klachten. Haar eerste kindje overleed omdat het na 24 weken al werd geboren. Haar tweede kind werd ook veel te vroeg geboren, maar overleefde het uiteindelijk wel.
1: Ik merkte het zelf eigenlijk toen ik na zo'n 8 maanden na de geboorte weer op mijn werk kwam. En ik dacht, hoe voer ik in vredesnaam een luchtig gesprek? Hoe kan ik na 1.5 jaar, 8 maanden praten over hersenbloedingen en infarcten nu opeens smalltalk voeren?
0: Artsen willen dat ouders standaard psychologische zorg krijgen als een baby te vroeg wordt geboren. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat er op het Belgische festival Pukkelpop 5 doden vielen door noodweer. Door harde wind en regen stortte een grote tent in en vielen lichtmasten en bomen om. Deze festivalgangers kwamen met de schrik vrij toen.
2: En toen begon het te halen en de tent begon helemaal in te storten. En iedereen wou naar buiten.
3: En de anderen wou naar binnen omdat het aan het hagelen was. Ja. En het was eigenlijk complete chaos door elkaar.
0: Sinds de storm van 2011 worden de tenten van Pukkelpop strenger gecontroleerd. Ook zijn er nu altijd weer mensen op het terrein. Vrouwen met baarden en mannen met panties. In Amsterdam is gisteren een feest gevierd dat al bestaat sinds de middeleeuwen. Hartjesdag. Nou, deze bezoeker legt ons even uit wat dat concept nou precies is.
4: Vrouwen zijn verkleed als mannen en de mannen verkleed als vrouwen. Dat is eigenlijk de optie op het idee van Hartjesdag.
5: Maar dat hoeft niet. Kom gewoon zoals je gekleed wil gaan.
6: We zijn als bruidspaar. Als wat?
7: Ja, het is eigenlijk mijn kleinzoon hoor. Ja.

Daarom trok je als man gewoon de kleren van je vrouw aan en andersom. Ik heb het weer nog voor je, vooral in het midden van Nederland nog wat pittige buien. Later trekt de regen weg richting Duitsland en komt heel af en toe de zon er ook even tussendoor. Het wordt een graad of

0: ik ken het wel, hè. Je zit thuis bij je ouders op de bank te scrollen op TikTok. En opeens vind je hem, de Holy Grill. Een kamer van 15 vierkante meter, vlak in het centrum van je studentenstad. En dat maar voor €500 per maand.
1: Ja, het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. En dat is het waarschijnlijk ook. Studenten worden via social media steeds vaker opgelicht met nep kameradvertenties. Maar hoe kan dit? Dat gaan we vragen aan Evie, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen, Evie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, je hoort het, hè? Scams op TikTok, op social media. Waarom trappen steeds meer jongeren in deze scams, Evie?
2: Er zijn gewoon te weinig kamers. Dus mensen zijn gewoon heel erg op zoek naar een kamer en een hoge nood. En dan vinden ze een perfecte advertentie. En daar val je dan iets makkelijker voor.
1: Ja, en hoe vindt zo'n scam dan eigenlijk plaats?
2: Meestal zien ze gewoon op social media, zoals Facebook en TikTok, een kamer die er best wel redelijk uitziet. Dan kijken mensen naar foto's en het ziet er ook allemaal goed uit. Soms kunnen ze zelfs bellen en dat ziet er ook allemaal goed uit. En dan wordt er gevraagd om geld over te maken. Bijvoorbeeld de eerste maand huur of borg. En mensen willen gewoon heel graag een kamer en denken van ja, misschien is het het wel. En die doet dat dan. En dan verdwijnt de advertentie en is er geen contact meer met de persoon die dat advertentie
0: heeft. En je kan dus echt bellen na zo'n adverteren dan. Er staat dan gewoon een nummer bij. Het ziet er soort van legit uit.
2: Ja, heel erg. Soms kan je zelfs bellen met mensen die er hebben gewoond. En die bestaan dan niet eens.
0: Crazy. Wow,
1: dat wist ik niet eens dat
0: wauw. Hey, en waar kan je dan zo'n neppe kameradvertentie aan herkennen, Evie?
2: Ja, goede vraag. Het beste wat je kan doen is de afbeeldingen door een soort reverse Google search te halen. Dus dan kan je de afbeelding opzoeken. En als de afbeelding meerdere keren is gebruikt, dus foto van een kamer meerdere keren is gebruikt in verschillende steden, is het meestal een scam. En nooit geld overmaken van tevoren, voordat je een huurovereenkomst of de kamer hebt gezien.
0: Ja, want dat staat er vaak in zo'n advertentie. Hè? Dat ze zeggen van ja, als borg zijnde, laten we zeggen €500 overmaken en dan is die kamer voor jou. Of dan is het huurappartement voor jou.
2: Ja, en dat is gewoon niet goed. En dat mag ook niet, dus doe dat alsjeblieft niet.
1: Oké, en wat kun je doen als je bent gescamd en welke hulp bieden jullie dan?
2: Als je bent gescamd of je vermoedt dat het een scam is, kan je altijd bij ons bij de Housing Hotline een berichtje sturen of bellen met je vraag. En dan kunnen wij meekijken. Ben je nou echt opgelicht? Dan zeg ik, doe alsjeblieft aangifte. Want dan kan de politie ook zien hoe groot het probleem is. En misschien kunnen ze ook wel wat doen.
0: Oké. En je zegt dat dit een onderdeel is van een groter probleem. Hè? Van huizen, kamers die tekort zijn aangeboden hier in Nederland. Fraudegevoelig, er worden heel veel aangiftes gedaan. Wat kunnen wij dan als collectief doen? Want we zien het voorbij komen op TikTok, op Instagram. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens gehad dat ik zo'n advertentie zag. En ja, ik dan doorstuurde naar mijn broer van, hey, luister, ik heb je Osso gevonden. Uit enthousiasme. Maar wat kunnen wij zelf er tegen doen, Evie?
2: Allereerst scherp zijn op elkaar en deze tips doorgeven. En 10 oktober is er een woonprotest. Dus als je daar echt boos bent over dat er nergens kamers zijn, kom naar de Dam 10 oktober en dan kan je protesteren om te zeggen er moeten weer kamers komen.
1: Nice.
0: Ja, 10 oktober dus, naar de Dam. Protesten tegen studentenkamers, maar überhaupt ook met wonen. Want het is zo'n struggle voor heel veel mensen. Niet alleen voor studenten, toch?
1: Klopt.
0: Ja. Hey, Evie van het Landelijke Studentenvakbond, dankjewel.
2: Alsjeblieft, dan.

0: A Pouca en Rolf Sanchez.
1: The Funnest Ochtendshow.
0: Ja, en hij, inmiddels is hij aangeschoven. Hij ziet er nog Chris en fruitig uit. Wel de Barry White van de lage landen. Ja, Quincy is
2: klein verkoudheidje te pakken, maar we gaan gewoon door.
0: Ja, we moeten blijven bewegen.
2: Want we hebben weer van een idee toch wel iets kunnen maken.
0: Ja.
2: Mocht je het gemist hebben, afgelopen week kwam Chris met een briljant idee. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe we erop kwamen van, joh, jij moet een tattoo van mij zetten. Ik zei, ja, ik ga niet iets van Chris zetten, maar je noemt jezelf Chris en fruitig. Laten we iets fruitigs gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: Dus die vraag hebben we gisteren ook neergelegd.
0: Zodat je de rest van je leven altijd aan mij kan blijven denken.
2: Ja, ik laat het ophouden. Ik ga aan de radio denken. Maar goed, toen zei ik tegen jou, weet je, ik denk dat we de Funnix Fam erbij moeten betrekken. Er moeten gewoon 3 ideeën komen en daar moeten we uiteindelijk eentje van gaan kiezen.
0: Ja.
2: En bij dat proces zijn we nu. We hebben in ieder geval de tattoo artist gesproken. Aankomende vrijdag wordt er dan live getatoeëerd hier in de studio.
0: Ik ga het eerste eentje op je zetten.
2: Het eerste eentje, die gaat sowieso uitschieten. Dus dat wordt al drama. Maar goed, die komt dus van Chris. Maar ja, designs.
0: Ja, we hebben inspiratie nodig.
2: Ja.
0: En dat kan in de NPO Luisterapp. Dus we weten, het moet iets met Chris en fruitig zijn.
2: Ja.
0: Het kan een appeltje zijn. Het kan een perzik zijn. Of als ik kijk naar Quincy, misschien een komkommer. Het kan alle kanten op gaan. Maar...
2: Wow. Komkommer.
0: Yeah. Er moet iets van inspiratie komen.
2: Ja.
0: Dus, mocht jij een leuke schets hebben of een idee, waar kan ze het droppen?
2: Kunnen sowieso in de NPO Luisterapp. Mijn part DM je me, @elquinn. Ik vind het ook allemaal goed. Maar we hebben designs nodig. Stuur ze erin. En dan gaan we ze morgen eventjes tentoonstellen. En dan mag jij verder gaan kiezen.
0: Alright, we checken in de NPO Luisterapp.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Edu.
1: Libri Fiverken. Punteneo.
2: Zometeen John de Vrezen door je speakers. Smoke Frenna ga je horen met Django.

0: En dan zou je nu zeggen, Kintje, dat is toch helemaal geen Phonics muziek? Nee, dat klopt, maar die is wel sample gebruikt. Welke tune hem heeft, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen van bedreiging van toezichthouders. Die controleren of boeren overdag geen water uit de sloot halen. Nou, vanwege de droogte mag dat niet. De problemen zijn ontstaan na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van de toezichthouders werden genoemd. En die werden daarna ernstig bedreigd. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij zijn club in Brazilië blijft. Het was een behoorlijke soap de afgelopen dagen. In eerste instantie stuurde Corinthians hem weg omdat hij te duur zou zijn. Depay was daar woedend over en voelde zich genaaid. Nu laat de club weten dat hij toch heeft bijgetekend voor 2 jaar, maar wel voor minder salaris. Memphis heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd. Niet The Odyssey of Spider-Man Brand New Day, maar Hier Komt de Koe lijkt de filmsensatie van dit moment. Dat is een Chinese animatiefilm met zo'n slecht verhaal en zo'n lelijke stijl dat veel Chinezen hem juist willen zien. Deze China-expert vertelt wat je kan verwachten.
2: Een soort van combinatie van Purno de Purno in een soort van Teletubby-landsetting. Een hele primitieve 3D-animatiestijl. Dus ja, heel knap dat het zo populair geworden is, want er was ook nog eens zero marketing aan vooraf gegaan. Hij trok eigenlijk de aandacht omdat het zo'n slechte amateurfilm was in een meedogenloze Chinese filmmarkt, dat het op die manier uitgerold is toch tot een viraal succes waarbij iedereen dacht van nou, zo'n slechte film, die moeten we toch wel even gaan zien.
1: Nou, de film is gemaakt door moeder en zoon. Een samenvatting geven van het verhaal heeft eigenlijk geen zin, want het plot ja, is onnavolgbaar. In de eerste week haalde de film maar een paar honderd euro op. Nu staat de teller al op meer dan 1,3 miljoen. Ik heb het weer nog, vooral in het midden van Nederland, vooral buien. In de rest van het land wordt het langzaamaan droog. Af en toe komt de zon erbij en het wordt een graad of 20.
0: Quincy. Panna is onderweg, maar eerst tijd voor Frenna in de jungle.

Jonna Fraser en J.O. met Panna. En ken je die artiestengroep nog uit Moldavië en Roemenië? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Neem je eventjes mee Early Zeros als er opeens een nummer uit de grond komt vanuit Moldavië en Roemenië. En dan zeg je al in eerste instantie, Quincy, wow, waar heb jij het toch over? Nou, misschien ken je nog wel de Dragonstaart Dintei van Ozone. En dat is, dan denk je bij jezelf misschien, ja, Quincy, dit is toch helemaal...

destijds echt een waanzinnige hit. Nam de hele wereld over. Vervolgens hoor je natuurlijk ook helemaal niets meer van Ozone. Tot 2008. Want dan denken Rihanna en T.I., weet je, voor die tune die wij gaan maken, laten we deze tune gaan samplen. Destijds was het een hit. Misschien kunnen wij dat er ook van maken. En moet je nagaan, legendarisch hebben ze gescoord. Stonden eerst op 80 in de Billboard Hot 100. En zijn in één keer gevlogen naar nummer 1 met Live Your Life.

0: Up.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Kinsey, ik weet de juiste antwoorden, zoek niet verder. Dan kan je de NPO-luisterapp induiken en die antwoorden naar mij toesturen. Sowieso natuurlijk gewoon even leuk om je muzikale kennis te testen, misschien een klein beetje op te scheppen. Maar je kan ook nog eens beloond worden, want ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnix Goodie pakket. En die wil je natuurlijk gewoon winnen. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen. Ik zou

0: inderdaad.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso leuk en gezellig als je meedoet. Maar je kan ook in de prijzen vallen als je de eerste bent die de juiste antwoorden hebt toegestuurd. Ik zou zeggen, yalla yalla, snel richting die NPO Luisterapp. Heb ik ondertussen Jay Sean voor je klaarstaan met Lil Wayne. Dit is

0: Leville's Liebeck Harder.
1: In the morning. Morning.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling van het spel. Jij en ik elke ochtend samen spelen The Morning Mashup. Zojuist laten horen reacties die stroomden binnen in de NPO-luisterapp. Maar misschien ben je pas net ingetuned en zeg: ja, Quincy, ik heb hem nog niet gehoord. Kan je hem nog

0: Shop.
1: Ja, Nick die kwam wel als een raket de NPO luisterrap in. Maar die zei, ja, Quinn, je bent op zoek naar Hey Daddy en die ander geen idee. Ja, dat is dan weer zonde, hè, want je was echt nummer 1 in de NPO luisterrap. Vliegensvlug was je. Fina die zegt, je bent op zoek naar Hey Daddy en So Sick. En Regino die zegt, je bent op zoek naar Hey Daddy en Let Me Love You. Wie heeft de juiste antwoorden toegestuurd?

Dus dat betekent dat Regino de eerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd en naar huis gaat met het Fun is Goodie pakket. Gefeliciteerd. Meerdere goede antwoorden, die zijn binnengekomen. Ja, Savio, ik zie jou onder andere. Naomi, ik zie je. Charlène, ik zie jullie. Maar ja, er kan er maar één de snelste zijn. Niet getreurd. Morgen een nieuwe ronde, een nieuwe kansen. Maar voor nu eventjes genieten van die tune van Usher. Dit is namelijk Hey Daddy.

XXXTentacion met Sad tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen op deze regenachtige dinsdagochtend dat je toch wat vrolijker wordt en voorzien wordt van energie. En of er nog meer energieke tunes aankomen. Oh ja, zeker. Een dagje van Frenna met Comma's die je gaat horen. Ik heb ook Yves Laurent voor je klaarstaan. Maar eerst is het tijd voor Jonna Frezen samen met Chirac. This We're All Gonna Make It. Phonics!

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: geld.
1: Daar wil je bij zijn.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: It's complicated met Jay en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Hey, zit een Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Phoenix Afro.
1: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Met zometeen muziek van onder andere Lassa en ook Ronnie Flex staat voor je klaar. Kortom, meer dan genoeg muziek om je op te verheugen. Alleen voordat dat zover is, is het natuurlijk altijd eerst tijd voor het laatste nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Russische aanvallen in het oosten van Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen. Volgens een gouverneur zijn onder meer een café, postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd voerde Oekraïne vannacht ook weer een grootschalige droneaanval uit op de omgeving van Moskou. Het lijkt erop dat opnieuw een magazijn van Wildberries het doelwit was. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
6: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
5: En er zijn 140 tips binnengekomen in de zoektocht naar de identiteit van de mysterieuze man Lucky. Hij zakte 3 jaar geleden in elkaar op straat in Amsterdam en kan sindsdien niet meer goed communiceren. De politie weet niet wie het is, alleen dat hij op sommige plekken bekend stond als Chris de Canadees en op andere plekken dan weer als Lucky dus. Gisteren plaatste de politie een oproep en sindsdien stromen de tips binnen.
7: Dat zijn meedenktips, maar ook echt concrete tips van nou, zou het niet deze persoon kunnen zijn? Nou, en de collega's van de recherche aan hun nu de schone taak om dat allemaal uit te gaan zoeken. Maar goed, 140 tips, dat klinkt heel veel. We zijn er natuurlijk ook hartstikke blij mee. Maar we weten ook uit ervaring dat hoeft niet te betekenen dat de zaak is opgelost. Dus we hopen gewoon dat mensen nog steeds informatie blijven delen. We horen iets liever 2 keer dan helemaal niet. We horen iets liever 2 keer dan helemaal niet.
5: Ik heb het weer nog. De meeste regen is inmiddels het land uit. Maar de rest van de dag kan er af en toe een buitje blijven vallen. Het is 18 tot 22 graden. En de zon, die ga je weinig zien helaas.

0: Caribbean Girl van Ronnie Flex en Earsize. En Alicia Keys, die viert een jubileum vandaag.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Precies 25 jaar geleden, moet je nagaan. We gaan even back in the days, 2001 om precies te zijn. Kwam de allereerste single uit van Alicia Keys. En dat Alicia Keys heel mooi kan zingen, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar waardoor je haar nog meer kan bewonderen, is dat zij eigenlijk ook echt heel veel zelf doet. Alicia Keys, onder andere, ze doet de songwriting, doet ze vaak zelf. Ze produceert ook zelf. En dat is dus ook gebeurd bij deze tune. Het was haar debuutsong, en hebben we het over Fallin. En precies 25 jaar geleden kwam die terecht op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Ja, Rewind zou Rewind niet zijn als we die natuurlijk niet zouden draaien hier nu op Phonics.

0: lied Ronnie Flex en Noor met Ik haat je. En een hond die heeft wel iets heel bizars geleerd.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.
2: Hey. Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis op werk te delen, zoals ik dat ook altijd doe. Alleen in jou wel de vraag hoe dat bizarre verhaal afloopt. Oftewel dit bakkie bizar. Dat kan je zometeen laten doorkomen door weer van een appje in de NPO luisterapp. Pak hem er alvast bij en dan kan je lekker snel mee reageren. En terwijl je dat doet, vergeet niet even je benen te strekken, een kopje thee of een kopje koffie te pakken. Zodat je gehydrateerd blijft. Voor het bakkie van vandaag vliegen jij en ik richting Zuid-Afrika als daar echt iets heel bizars gebeurt. Er is namelijk een man met een hond. En dat is natuurlijk niet per se zo bijzonder. Maar wel wat hij die hond heeft aangeleerd. En dan is de vraag natuurlijk aan jou. Wat heeft deze man aan zijn hond geleerd? Is dat antwoord A, die hond die kan gewoon zelf rijden tijdens het autorijden? Antwoord B, die hond kan inbreken en spullen uit mensen hun huis stelen. Of antwoord C, de hond gooit stenen op mensen als ze aanbellen. Hey, crazy. Stel je voor, je bent gewoon op Zuid-Afrika op vakantie, opeens een dagoe gewoon in een waggy rijdt. Die is wild. Maar je antwoord B, ook gek, de hond kan gewoon inbreken en spullen stelen. Of antwoord C, je belt maar ergens aan, opeens gooit een dagoe gewoon een steen op je. Crazy. Welk antwoord denk jij dat juist is? De NPO-luisteraar, that's the place to be. Drop het antwoord erin. Gaan we het er zometeen samen over hebben.

0: Chris Brown, Davido en Low J, Sensational. Die hoorde je tijdens Rewind op Funnies. En wat voor bizars deed die hond uit Zuid-Afrika toch?
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.

0: elke dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel of gewoon op werk. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? En vandaag gaat het verhaal over een hond uit Zuid-Afrika. En dat baasje van hem, die heeft hem wel iets heel speciaals aangeleerd. Alleen natuurlijk aan jou de vraag, ja, wat heeft dit baasje hem geleerd? Was dat antwoord A, die hond die kon autorijden en zelf sturen? Antwoord B, de hond kon inbreken en spullen uit huizen stelen? Of antwoord C, de hond gooide stenen op mensen die aanbelden? En er zijn toch wel aardig wat reacties binnengekregen. Rick onder andere, die stuurde een voice memo.
1: Nou, het is gewoon met die hond. Want je hebt honden ertussen zitten. Die kunnen dat als je ze traint. Je hebt ook zo een kraai. Die je had gewoon geld uit de zakken van de mensen die er voorbij komen. Dus ik denk gewoon, die hond kan stelen. Dus ik blijf bij die hond.
0: Die hond kan stelen, nou ja, je hoort het. Voor de rest zag ik heel erg veel antwoord B binnenkomen. Dus dan is de vraag, ja, is dat dan toch juist het antwoord? Of is het een ander antwoord die juist is? Hè? Het kan ook zomaar antwoord A zijn, dat hij zelf kon auto rijden. Antwoord C, dat de hond stenen gooide op mensen die aanbelden. Ja. Iedereen gaat voor B. Is dat dan het juiste antwoord? Dan ga ik jullie vertellen. Nee, dat is niet het juiste antwoord. Het juiste antwoord is C. De hond is aangeleerd om stenen te gooien op mensen die aanbelden. Ja, het is echt bizar. Op commando kon die hond dus gewoon losse stenen gewoon op mensen gooien op het moment dat die deurbel afging. En uiteindelijk is dat natuurlijk helemaal de spuigaten uitgelopen. Die man die is uiteindelijk opgepakt. Die is uiteindelijk aangeklaagd voor dierenmishandeling. Wat er uiteindelijk verder mee is gebeurd, dat durf ik niet te zeggen. De hond is in ieder geval naar de dierenbescherming toegebracht en in veiligheid gebracht. Alleen dan is de vraag, zijn die medewerkers van de dierenbescherming ook in veiligheid aangezien die stenen kon gooien? Dat durf ik niet te zeggen, maar één ding weet ik wel zeker. Jay staat nu voor je klaar met Controlando.

0: Alex. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Ik hoop dat deze tunes je heerlijk helpen opstarten. Zometeen Camila Cabello door je speakers. Maar je staat voor de game samen met 50 Cent. Dit is Hate It or Love It.
1: Yeah. Let's take them back.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound. It's complicated met Jay.

0: Phoenix.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Hermanos! Ja, dat dacht

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF, tegen kanker voor het leven.
7: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Met zometeen Broederliefde maakt me niet heet, maar ook Frenna met speciaal. Kortom, we gaan heerlijk de middag opstarten. Maar voordat dat zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Flink veel schade door de aardbeving in Colombia vorige week. De schade door de aardbeving daar loopt waarschijnlijk op tot meer dan 8 miljard euro. En dat is nog een schatting, want het is onmogelijk te zeggen hoe groot de schade echt is. Veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar, zegt deze hoogleraar.
10: Over een vrij groot gebied zijn heel veel wegen vernietigd. Er zijn zo'n 27.000 huizen naar schatting helemaal kapot gemaakt. En natuurlijk ook scholen, ziekenhuizen, alles is kapot.
9: Bij de aardbeving in Colombia zijn bijna 300 mensen overleden. En dat aantal kan ook nog oplopen. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet meer verder uit te breiden. Maar de brandweer is nog altijd hard bezig om hem onder controle te krijgen. Om te voorkomen dat de brand in de grens met Duitsland oversteekt, worden bomen gekapt. Vannacht raakten ook twee brandweerlieden gewond. Ze hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij zijn club in Brazilië blijft. Het was een behoorlijke soap de afgelopen dagen, vertelt mijn collega Tom.
11: Zijn contract zou sowieso met 2 jaar worden verlengd. Maar omdat de club niet aan de financiële eisen van Depay kon voldoen, trok Corinthians de stekker uit die deal. Daar was Memphis uiteraard weer niet blij mee. Die liet op X weten dat hij de beslissing van de club niet ongestraft zou laten.
9: En daarna kwam er een gesprek en nu laat de club weten dat Depay toch heeft bijgetekend voor 2 jaar. Maar wel voor minder salaris. Memphis heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd. We weten ook niet hoeveel hij moet inleveren. En in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een schildpadje geboren. Het dier is zo groot als een paperclip. Hij wordt ook niet veel groter. Het is namelijk een Egyptische landschildpad. En die worden ongeveer maar 10 centimeter groot. Die schildpaddensoort is in het wild ook ernstig bedreigd. Het kleine beestje groen dat vinden is in een woestijnachtig gebied waar ze leven, wordt opgevreten door andere dieren die daar nu steeds vaker staan te grazen. Het weer, de meeste regen is inmiddels het land uit, maar de rest van de dag kan er ook af en toe een buitje blijven vallen. Het is 18 tot 22 graden en de zon, die ga je weinig zien.
8: Quincy. De dichtste van de week, die hoor je zo. Eerst uit

0: van. Smaak naar water, dikste van de week. En er is toch weer wat gebeurd tijdens het Uberrijden vanochtend, hoor.
1: Funnix Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Ja, mocht je het niet weten, elke ochtend voordat ik in de studio kom, rij ik ook even 2 uurtjes Uber. Ik vind dat een leuke side hustle om te hebben, dus dat doe ik ook gewoon in die zin met plezier.

momenten dat het niet moet. Gewoon door rood. Als ze zien dat je er aankomt, gaan ze toch nog even voor je langs. Het is crazy in Amsterdam, net het Wilde Westen. Maar wat gebeurt er nou dus vanochtend? Eén, diegene had geen voorrang. Maar die dacht, ik ga toch nog snel fietsen. Maar ja, het regent, dus mijn remweg is natuurlijk ietsjes langer. Dus ik toeter natuurlijk keihard. En wat denk je, deze fietser, die geeft mij gewoon een middelvinger. En toen, dan heb je mij. Hè? Als je mij een middelvinger geeft tijdens het rijden, dan heb je mij. Dus ik zak meteen mijn raam naar beneden. Dus ik zeg, voor wat steek jij nu je middelvinger naar mij op? En toen zei die fietser dus iets tegen mij waarvan ik dacht, ben jij nou helemaal de lulu of wat? Deze fietser zegt tegen mij, je ziet toch dat het regent? Je moet me gewoon voorrang geven. Huh? Ik was helemaal flabbergegast. Ik dacht, hè? Ik moet jou voorrang geven omdat het regent? Jij bent helemaal dronken, zeg maar. Maar ik ging daar natuurlijk tegen in. Ik zei, je bent niet goed, jij moet gewoon wachten. Ik heb voorrang en het is jouw keuze dat je op de fiets zit. Niet die van mij, toch? Of wel? Misschien was dat heel onaardig om te zeggen, maar ik ben dus wel heel erg benieuwd. Ben je nou van mening dat je zegt, ja, Quincy, jij hebt gewoon volledig gelijk. Deze fietser moet niet lullen. Of zeg je nou, Quinn, je mag misschien ietsje sympathieker zijn de volgende keer. Gun een klein beetje voorrang dan. Ik ben gewoon heel even benieuwd. Het is gewoon iets open. We bespreken het. We listen, we don't judge. Ik ben heel erg benieuwd wat jij hiervan vindt. Heeft die fietser gelijk van gun een beetje voorrang en gewoon brutaal tijdens de regen gewoon voorrang nemen? Of zeg je, nee maar Quincy, je hebt gewoon gelijk. Die had gewoon op jou moeten wachten. De NPO luisteren, that's the place to be. Laat me weten wat jij hiervan vindt. Gaan we het er zo

0: dit weet, ik rij elke ochtend Uber en ik zie natuurlijk heel veel gebeuren in Amsterdam. En in dit geval sowieso Amsterdam, als je fietser bent, ja, dan neem je heel vaak voorrang, ook al heb je het niet. En vanochtend extra gevaarlijk, want het regende keihard. Ja, er was dus een fietser, die snikte echt voor me langs, waardoor ik ging toeteren. Vervolgens kreeg ik een middelvinger terug, toen werd mijn hoofd heet. Dus ik opende mijn raam, ik zei tegen hem, waar ben je mee bezig? Daar kwam het eigenlijk even in een notendop op neer. En die zei, jij moet mijn voorrang verlenen, want het regent. En toen dacht ik, volgens mij ben jij de Lulu, maar het kan ook aan mij liggen. Ze vroeg aan jou, wie oh wie heeft er gelijk? Was ik dat? Of tenminste, waar kan je het meest in komen? Of denk jij, nou, Quinn, die fietser, die heeft wel wat meer gelijk. Omar, die zegt meteen in de NPO Luister, ik vind dat jullie eigenlijk allebei fout zitten. Die fietser kan natuurlijk niet zomaar zijn eigen voorrangsregels maken omdat het regent. Dat is gevaarlijk, zo kunnen er ongelukken gebeuren. Maar jij als automobilist ziet ook dat het regent en dat de fietser in de gietende regen zit. Dan kan je toch even wat hoffelijkheid tonen en hem voor laten gaan. Je zit droog en warm in je auto, dus ja, volgens mij hadden jullie allebei gewoon wat meer rekening met elkaar mogen houden. Weet je wat is, oma? Initieel denk ik, je hebt ergens een punt. Tegelijkertijd, als jij 2 à 3 uur lang, zeg maar, aan het werk bent, hè, je bent je brood aan het verdienen en elke keer in Amsterdam voorrang gaan geven, je verdient weinig brood. Dat kan ik je wel vertellen. Maar goed, we hebben ook nog een spraakbericht binnengekregen van Martinez.
1: Kijk, als ik moet spreken vanuit sympathie, dan zou ik normaal gezien wel de fietser voor laten gaan. Ook al weet ik dat ik voorrang heb, vooral als het regent. Moet ik dan zoiets hebben van, oké, ik zit in de auto, arme man of arme vrouw zit op de fiets en die wil heel snel mogelijk naar huis. Het wordt helemaal nat geregend. Dan denk ik van, oké, ga maar. Maar out of pettiness, omdat fietsers altijd denken dat ze voorrang hebben en overal maar mogen fietsen, omdat ze gewoon fietsers zijn en denken dat ze alles kunnen. Dan zou ik zeggen, sukken.
0: Gezakken, oké. Meer reacties die binnen zijn gekomen. Kelly zegt, die fiets is sowieso de Lulup. Hou op met mijn voorrang, omdat het regent. Nana die zegt, ja, ik rij ook elke dag in Amsterdam. En ik toeter ook gewoon als ik ergens een hekel heb. Zijn die fietsers die niet wachten, omdat ze denken dat ze nog even snel door kunnen gaan. Angelique daarentegen die zegt, ja, nou, ik vind als het regent, je bent droog en de fietser blijft niet droog. Als ik rijd, dan geeft de fietser die oversteek altijd voorrang, tenzij er geen stoplicht is. Kijk, wat ik zeg, ik snap jullie echt oprecht. Alleen, dat is als jij misschien een ritje van 1/2 uur, maar doet. Ik ben 3 uur lang ben ik bezig. Hè. Dus daar zit voor mij het verschil. Sowieso lobby voor de reacties. En ik zou zeggen, laten we maar snel de muziek weer induiken.

0: Stormzy en Odile, 24 hours tijdens Rewind of Funix. En het is inmiddels kwart voor één, dus tijd voor kwart frequentie. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En er komen aardig wat requests binnen. Thijs die zegt als eerst, Ewa Strijder, even een klein verzoekje. Zou je alsjeblieft Lange Frans met Testament kunnen draaien? Die hoor je nu tijdens Rewind of Funix. Kwart frequentie, let's get it!
1: Yup!

chap die rappers in mijn eentje. Ben soldato sinds de eentjes. Met soldato sinds dat weet je. Ik ben op buiten, dat weet je. Altijd buiten en dat weet je. Kieven shit bij het buiten beetje. Chap die rappers, zet bestel aan mij. Gano met die temper, noem hem stil aan mij.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads, your city, your sound.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: opkijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die mogelijk prinsessen Amalia en Alexia wilde ontvoeren is voorlopig weer vrij. De rechtbank ziet niet genoeg redenen om hem langer vast te houden. Bij de man werden twee bijlen gevonden met daarin onder meer de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd. De man dacht dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Het OM eiste gisteren TBS met dwangverpleging voor het ontvoeringsplan. De uitspraak volgt over 2 weken. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. De inspectie vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame maakten toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van onder meer Ozempic. Onbegrijpelijk, zeggen de kranten.
1: Dat is natuurlijk het bizarre dat ze ineens journalistiek langs de lat van de geneesmiddelenwet leggen. Dat is voor ons echt ongekend. We hebben echt nog nooit meegemaakt. Ik vind het ook echt bizar, omdat wij moeten in principe gewoon in vrijheid ons werk kunnen doen natuurlijk. En dat kan nu niet, want ja, volgens mij de enige manier om hier goed op te reageren is gewoon niet meer over afslankmedicijnen schrijven.
0: Want, zo zeggen ze, soms is er ook positief nieuws te melden. Het moederbedrijf van onder meer AD en de Volkskrant ontving een boete van €51.000. In Sri Lanka hebben artsen een blaassteen van ruim 3 kilo uit het lichaam van een man gehaald. Hij kwam in het ziekenhuis te liggen vanwege een beroerte en vertelde de artsen dat hij ook al langer moeite had met plassen. Nou, volgens de artsen is het de grootste blaassteen die ooit bij iemand is weggehaald. Het gaat volgens hen inmiddels goed met de man. En er mag dan nu weer even een einde aan zijn gekomen, maar de wekenlange hitte en droogte heeft voor flink wat blije gezichten bij Nederlandse wijnboeren gezorgd. Ze hebben door die extreme temperaturen misschien wel de beste oogst ooit. Deze Zeeuwse wijnboer legt uit waarom hij dat denkt.
2: Nou, een goed jaar wijnjaar is een beetje waar alles samenkomt. Dus daar waar de suikers rijp zijn, daar waar de zuren niet te laag, maar ook niet te hoog zijn. En daar waar de aromas voldoende ontwikkeld zijn. En ik moet ook zeggen, het zit ook een beetje mee. We hebben 2024 was een uitdagend jaar, maar 2023 was mooi. Vorig jaar was mooi. Dit jaar lijkt weer mooi te worden. Ja, dan is het wel een feestje.
0: Ja, toch zijn ze er nog niet, want de wijnboeren hebben nog 1 week of 4 te gaan. Het weer op de meeste plekken droog, maar er kan nog af en toe een buitje blijven vallen bij zo'n 20 graden. En er verandert eigenlijk niet zoveel aan. Ook morgen af en toe een bui. Zeker in de middag kan het best wel wat gaan plensen bij 20 graden.

Hallo. En ik zit nu weer even hier. Real ones weten dat dit vroeger mijn vaste spot was. Dus je weet toch, it's good to be back. Het voelt altijd oud en vertrouwd. Maar ik ben natuurlijk nu wel eventjes gewoon aan het oppassen op Chris zijn baby. Dus je gaat natuurlijk gewoon de items hier horen. De gezelligheid zoals linecheck en al de dingen die je van Chris gewend bent. Maar dan natuurlijk wel even met een Imani.

van niemand anders dan Famke Louise. Like, ik hou van Famke Louise. Zij is gewoon mijn queen. En ze had dus een TikTok gepost waarin ze dus zei van, hey, zal ik een concert gaan geven met al mijn oude tunes? En gewoon al die pokus van haar op mijn money. Weet je, het is gewoon iconic. Het is gewoon popculture, als je het mij vraagt. En ik kan echt niet wachten tot die kaartjes echt daar zijn. Want ik zweer het je, ik ben daar front row. Dus ik dacht, weet je, laten we alvast even teruggaan naar die tijd. Even nostalgisch doen. En je weet toch, je hoort gewoon nu even wat Ronnie. En Famke Louise door je speakers. Met Fanny.

Waka Noa No door je speakers. En ik ben dus heel erg benieuwd. Wat is nou het ergste waarvoor iemand ooit sorry heeft moeten zeggen bij jou? Gewoon echt iets waarvan je nu denkt van, nou, als dat nu zou gebeuren, dan zou ik het nooit meer accepteren. Zometeen hebben we het erover, maar nu eerst Shakira en Burna Boy door je speakers.

iets in de trant, zoals Justin Bieber dat zei. Is it too late now to say sorry? Ja, want tijdens de lijncheck duiken we natuurlijk in de tracks, in de lyrics van jouw favoriete Phonics tracks. En ja, soms gebeuren er van die dingen waarvan je denkt van, nee man, als dat nu zou gebeuren, dan zou ik die sorry van je, zou ik nooit accepteren. Die kan je gewoon even daar achterin in een propje doen. En gewoon erin steken, zeg maar. En daarom ben ik dus heel erg benieuwd van, wat is nou het ergste waarvoor iemand ooit bij jou sorry heeft moeten zeggen. En dat kan van alles zijn. Iemand die misschien je hart heeft gebroken voor de 100ste keer. Of misschien had je wel echt je lievelingseten in de koelkast staan, waar je al de hele dag naar uitkeek. En toen kwam je thuis om erachter te komen dat je broertje of zusje het heeft opgegeten. En dan je kan je zeggen, it's not that deep. Maar hey, als je de hele dag naar je eten hebt uitgekeken en het is weg wanneer je thuis komt, it really is that deep. Dus laat het me even weten in de NPO Luister app. Wat is nou het ergste waarvoor iemand ooit sorry heeft moeten zeggen tegen jou? Stuur me even een berichtje of een spraakmemo. Mag natuurlijk fully anoniem. En dan kletsen we zo verder. New music.

ik vroeg jou net van, hey, wat is nou het ergste waarvoor iemand ooit sorry tegen jou heeft moeten zeggen? Want je weet toch, soms doen mensen van die dingen waarvan je achteraf denkt van, hey, hoezo heb ik dat eigenlijk geaccepteerd op dat moment? Hoezo, hey toch, hoezo werkt jouw hoofd überhaupt zo dat je zoiets doet? I could never. Nou, Justin Bieber, die zong dat natuurlijk heel lief en heel mooi op deze manier. Is it too late now to say sorry? Maar soms is het too late to say sorry hoor, want de reacties die ik binnen heb gekregen zijn crazy. Om te beginnen met een foto van Cher in de NPO Luisterapp. Die zegt, ik heb er spijt van dat ik Imani nu jaloers ga maken vanaf het strand in Indonesië. Ik denk dat ik nu ga uitgescholden worden op de radio. En Cher, ja echt, hoe doe je me dit aan? Deze gaat in mijn ziel. Hoe graag ik nu op een strand zou willen liggen, niet te doen. Maar deze was nog wel het minst erg. Iemand zegt namelijk, een vriendin van mij is ooit mijn hele verjaardag vergeten. Niet alleen feliciteren, ze vroeg die avond in de groepsapp of iemand zin had om wat te gaan doen. Maar iedereen die zat op mijn verjaardag. Ik zeg je eerlijk, I don't play about my birthday, hè. Als mensen mijn verjaardag vergeten. Ja, ik ben kinderachtig like that. Ik zweer het, ik onthoud het. En je weet toch, je krijgt voor de rest van je leven een bombastic side eye. Iemand anders zegt, deze is pijnlijk. Een vriendin had tegen iedereen verteld dat ik zwanger was, terwijl ik het haar in vertrouwen had verteld en zelf nog niet eens wist wat ik ging doen. Sorry, maar zulke mensen, nee man, kan je niet je matties noemen. Een vriend van mij had zonder het te vragen €600 van mijn rekening overgemaakt naar zichzelf. Hij zou het de volgende dag terugstorten. Hij heeft 3 maanden geduurd. Hè? Hoezo was die mattie überhaupt op jouw rekening? Hoezo kon die mattie van jou überhaupt €600 naar zichzelf overmaken? Dat is crazy. Oh mijn god. Oké, ik kreeg ook nog een

0: sexy memo binnen. Oei.
1: Dan zou ik het zo zeggen. Ik had met een goede vriendin van mij had ik seks. En een paar maanden kwam ik erachter dat ik gewoon een dikke soa van haar had. Dus die heb met haar staart tussen haar beentjes bij mij sorry komen zeggen. Ja, maar daar koop je niks voor die sorry. Dus die vriendin heb ik niet meer.
0: Nou, dat snap ik helemaal, dat je die vriendin niet meer hebt. Sorry, maar Justin, soms is het inderdaad...

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Allee!

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hermanos! Ja, dat dacht

0: kijken en heel hard aha roepen. Nou, met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Wef hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Een oproep van Voedselwaakhond NVWA als je terugkomt van vakantie. Let op de Japanse kever.
1: Je kan hem goed herkennen aan zijn kleur, zijn formaat en ook zijn witte plukjes die op de zijkant en de achterkant van zijn dekschilden zitten.
0: Ja, die kever die kan zomaar tussen je spullen zitten als je met de auto of vrachtwagen uit Zuid-Europa weer terug naar Nederland komt. Hier komt hij nog nauwelijks voor en dat wil de NVWA graag zo houden.
1: Het is een grote veelvraat. Het tast veel bomen, planten en vruchten en bloemen van struiken aan. Daarnaast is het ook zeer schadelijk voor de landbouw, de natuur, de boomkwekerij en ook de sierteelt van Nederland.
0: Een paar weken terug werd nog een dode Japanse kever gevonden in een plastic transportbak van een groothandel. Bewoners van een dorpje vlakbij de grote natuurbrand in de Ardennen moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Gisteren mochten ze weer naar huis omdat de brand zich niet langer uitbreidt. Maar er wordt in de buurt nog steeds volop geblust. En de brandweer kan beter hun werk doen als er zo min mogelijk mensen op straat lopen. De deal is rond. Voetballer Joey Veerman gaat van PSV naar Borussia Dortmund. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de middenvelder. Bij Borussia hoopt Veerman weer in beeld te komen voor een plek in het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024. Maar deze zomer niet op het WK. En Michael uit Beek en Donk heeft een wereldrecord te pakken. De afgelopen 3 dagen smeerde hij non-stop broodjes in zijn foodtruck. Ja, dat was toch wel even zwaarder dan gedacht.
2: Ik voel me best goed. Alleen mentaal, het is gewoon allemaal heftig. Ja. Dus ik geen moment geweest dat er niemand voor het pakket staat. Hey,
0: hoeveel uur heb je moeten wachten op je broodje?
3: Wij staan dus 5 uur in de rij. Wij dachten van de lunch, maar...
0: Het is diner geworden.
3: Ja.
0: Nou, Michael deed zijn wereldrecordpoging niet alleen voor zichzelf. Van ieder verkocht broodje gaat een deel naar de kindervakantieweek in Beek en Donk. Het weer op de meeste plekken droog. Kan nog altijd wel nog een buitje blijven vallen bij zo'n 20 graden. En daar verandert eigenlijk niet zoveel aan. Ook morgen af en toe een bui bij 20 graden.
4: Hele goede middag. Zometeen kun je weer een leuke Funix prijs winnen. Maar nu eerst muziek. Je hoort Ira Star met Tornado.

Het is weer zover. Het is weer helemaal tijd voor het spelletje wat je natuurlijk normaal dagelijks met Chris speelt. En ja, nu had ik dus de eer om eventjes een artiest te pakken. En die artiest zo huppakee in één keer in een blender te gooien. Nou, en uiteindelijk wat eruit komt is een heel snel geluidsfragmentje. Van maar liefst 3 seconden is hij vandaag. En daaruit moet jij dus halen welke artiest ik zo in die blender heb gesmeten. Als je het weet, dan win je een superleuke prijs. Dan stuur ik namelijk een leuke Fanix prijs naar jou toe. Als ik het goed heb, zijn dat nu leuke Fanix sokken. En geloof me, die wil je hebben. Lekker warm, want ik weet niet hoe het met jou zit. Maar bij mij is het weer winter. Ik kijk naar buiten, het is super grijs, super grauw. Dus die sokken, die kan ik nu wel even gebruiken in mijn teenslippers. Dus pak alvast die NPO Luister app erbij. Want de allersnelste die het weet, gaat er vandoor met die sokken. Bang, bang.

0: Sasha Fonte door je speakers. Beatblender. Ja, guys, ik had weer even een artiest zo huppakee opgepakt en in de blender gegooid. En daar is dit uitgekomen.
1: Bing, bing.
0: Maar ik zie wat reacties binnenkomen in de NPO Luister-app waar ik het niet helemaal mee eens ben. Iemand die zegt namelijk Cardi B. Ice Spice zie ik voorbij komen. Dream zie ik voorbij komen. Maar dat is hem niet. Ik ben heel erg benieuwd welke artiesten hoorde je hier zojuist. Ik laat hem je gewoon nog één keertje even horen, want het gaat super snel.
1: Bing, bing.
0: Laat het me weten in de NPO Luister-app. En wie weet ga jij er zo meteen vandoor met die heerlijke Vanik sokken.

dat je natuurlijk dagelijks met Chris speelt. 5 tracks van 1 artiest. En die heb ik even gewoon samen, huppakee, in de blender gegooid. En ik was dus heel erg benieuwd of jij kon raden welke artiest dat vandaag was. Want mocht jij de allersnelste zijn, de allerscherpste, dan ga jij er vandoor met heerlijke Fanix sokken. En het is gewoon koud. Zomer is opeens voorbij binnen een paar dagen. Dus je kan die dikke sokken gewoon weer uit de kast trekken. En mocht je hem net gemist hebben, dit was hem vandaag. Bing, bing. Beat Blender. Ja, en ik kreeg dus heel veel reacties in de NPO Luister app. Ook een paar waarvan ik dacht, oei, dit is hem niet. Ik zag Cardi B voorbij komen. Ik zag Ice Spice voorbij komen. Trim. Maar gelukkig zag ik ook heel wat goede reacties voorbij komen. Eens even kijken. Marion, Zara, Raisa, Charlene, Jonathan, Maarten, Jel, Lando, Ruben. Ze zeiden gelukkig allemaal het goede antwoord. Maar er kan er maar één.

Nicki Minaj. Hey, er waren kapot veel mensen die het uiteindelijk goed hadden. Dus ik hield even mijn hart vast. Maar Rachel was echt op ultieme turbosnelheid. In hoofdletters kwam ze gelijk door Nicki Minaj in de NPO Luister app. Dus meid, stuur me even een berichtje. En dan zorg ik dat die Fanny sokken jouw kant opkomen. En dan snap je natuurlijk wel dat ik nu even een tune moet gaan draaien. Van de one and only Nicki. Ook al zegt ze even wat controversiële dingen. Haar muziek blijft wel legendary voor mij, man. Ja. Vooral deze.

Jonna Fraser en Jayon Dorian Speakers. Imani. Ja, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar Lil Saint die ligt dus online een beetje onder vuur. Want een audio-engineer die beweert namelijk...

duidelijkheid even wil zeggen. Het is dus niet bewezen dat Lil Saint AI heeft gebruikt. Op dit moment gaat het gewoon om speculaties en ja, beschuldigingen van die audio-engineer. En daarom ben ik heel erg benieuwd naar jouw

0: speaker met Thees. Ja, Tyga, die ligt natuurlijk ook alweer onder vuur dat hij een album zou gemaakt hebben met AI. Dus het gaat niet helemaal lekker met AI en artiesten volgens mij.
1: Imani.
0: Ja, ik vertelde je net dat er heel veel speculaties online rondgaan over Lil Saint, die dus AI gebruikt zou hebben voor een tune. Nou, dat is uiteindelijk niet bevestigd. Dat zijn speculaties, dus ik zeg ook zeker niet dat hij het wel heeft gedaan of dat hij het niet heeft gedaan. Maar online is er in ieder geval discussie over. Zijn stem zou namelijk heel erg robotachtig klinken. En een audio-engineer die zei dus van, nou, dit moet wel AI zijn of in ieder geval heel erg bewerkt. Als je het mij vraagt, zou ik denken van, hey, Lil Saint's stem klinkt altijd wel een beetje robotachtig. Hij heeft gewoon, ik weet niet, gewoon die bepaalde sound die gewoon een beetje zo klinkt. Maar volgens mensen online is het nu dus wel heel erg. En iemand wees me dus op deze TikTok. Want ik zei net van, hey, wat vind jij ervan? Hoor jij het? Of is het gewoon bewerkt? En iemand die zegt dus het volgende. Gewoon Kai op Insta en TikTok.
2: Maar ook letterlijk woord voor woord vertaald van een nummer van Deep Block Europe. Dus wij gaan het even checken.
3: IGG Nick was een van de eerste creators die ik zag opbrengen

wel overeenkomt. Ja, zou je dit dan misschien samplen kunnen noemen? I don't know. Ik vind het lastig. En ik ben sowieso niet de persoon die daarover bepaalt. Want ik denk wel, tegenwoordig pakt iedereen natuurlijk inspiratie van elkaar. Maar AI gebruiken in muziek, ja, dat blijft toch een lastig discussiepuntje. Is het nou goed? Is het niet goed? I don't know.

merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe!
2: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor €5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Droom je van een stralende glimlach?
10: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
9: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Blushelikopters kunnen vandaag weinig uithalen tegen de brand in de Belgische Ardennen. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht kunnen ze niet veilig vliegen. Maar dankzij de regen breidt de brand zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels ook weer vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant gaat het op plekken nog wel erg lastig.
1: Onze mannen zitten daar 8 uur effectief te werken en dat is echt heel zwaar werk. Slangen sleuren door heel moeilijk toegankelijk gebied. Echt door die natuur putten. Er zijn al wel de nodige omgezwikte enkels enzovoort. Dus dat is enorm zwaar, ja.
0: Een verkenningsvlucht boven de brandhaarden moet later vandaag duidelijkheid geven over de staat van de brand. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een mishandeling. Hij wilde 2 zwartrijders de bus uitzetten, maar werd door hen op de grond geduwd en geschopt en geslagen. Een minderjarige Belg is opgepakt en naar de ander wordt nog gezocht. In de buurt van de Zuid-Spaanse stad Granada was vandaag opnieuw een aardbeving. 3 mensen raakten lichtgewond en er viel puin op straat. De eeuwenoude Alhambra Fort, een toeristische trekpleister, liep geen schade op, maar werd voor de zekerheid wel gesloten. En het wordt een spannende avond in de VS voor jong Nederlands talent.
2: What is your name?
3: I'm Brooklyn.
2: How old are you?
3: I'm 23 years old.
2: And where are you from, Brooklyn?
3: I'm from the Netherlands.
2: Ah.
0: Lynn Buitenhuis, zoals ze echt heet, deed een maand geleden auditie bij America's Got Talent. Ze was heel nerveus, maar haar inmiddels overleden vader had haar overtuigd om te gaan zingen.
3: My dad just like heard me sing from another room. And when I came out, he just sat in this chair and like with tears and like so proud. Like, oh my god, is that you?
0: En ze blies de jury toen omver met haar versie van The Great.

0: En vanavond staat ze in de live show van America's Got Talent. En dan mag ook het publiek bepalen of ze doorgaat. Het weer nog regelmatig, een buitje bij een graad of 20. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 15 graden. Morgen ook regelmatig wat regen, vooral in de middag. En dan ook opnieuw zo'n 20 graden.
1: Imani. Een hele goede middag. Je bent nog steeds ingetuned bij je girls. En meteen Joué Dwet Filet door je speakers. Maar nu eerst Amy Grace.

zomerse vibes mee. Want temperaturen buiten, jumpscare. Phoenix. Imani. Ik ging vandaag echt kapot blij zonder jas naar buiten. En ik had echt gelijk regrets gewoon. Ik heb ook gewoon teenslip.

De temperaturen zakken. Nee, het is gewoon in één keer gewoon bam, winter, herfst, klaar. Je kijkt maar wat je doet. Het is gewoon nooit goed in dit land. Net zoals Katniss en Dior zeiden.

hebben liggen. Want met muziek kunnen we natuurlijk wel even het een en ander regelen. En daarom ben ik heel erg benieuwd wat nou voor jou die ene tune is waar de tijd eigenlijk gewoon spontaan sneller van gaat.

jongen de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

tijdstip op de dinsdag. Maar ik hoop wel dat je even wat energie kan gebruiken.

0: Hier zo tijdens het werk. Maar we werken allemaal voor Doekoe toch? Dus we worden weer gemotiveerd. Dus Def Rhymes, Doekoe. Die pokoe zal hard zijn, man.
1: Celeste, je hoort hem nu door je speaker.

damage. Noah Noah, Ronnie Flex door je speakers. Je bent nog steeds ingetuned bij je girl Imani. Zometeen Victoni door je speakers met Slick. Maar eerst hoor je Laat Zien van Cho.

0: favoriete DJ-duo. En dat zijn natuurlijk Nordin en Wef.
1: Yes!
2: Wat een gezelligheid weer.
0: Oh my god, de Terror Twins zijn weer herenigd.
1: Nee, we zijn geen Terror Twins.
0: Jawel, jullie zijn wel echt de Terror Twins.
2: Wel, hoor. We dat, kunnen dat, niet
1: dat
2: met elkaar,
1: van,
2: maar we
1: dat waren toch die
2: elkaar.
1: Ex on the Beach?
0: Ja, Esmee en Shannon. Ja,
1: worden een beetje daarmee vergeleken.
0: Ik vind wel dat jullie waardige opvolgers zijn.
1: Nou, dat is fijn om te horen.
0: Ja, toch? Ja. Oh, jullie waren allebei echt booked en busy deze zomer, of niet?
2: Ik denk, Nordin eerder dan ik, hoor. Chapeau.
1: Ja, het was echt een
2: druk. Hij heeft eindelijk boekingen.
1: Eindelijk boekingen, inderdaad.
0: Je had dat gedacht, hè?
1: Wef die draait niet meer, dus ik heb al die organisatoren geconnect. Nee. Het is echt een hele drukke zomer. En ik voel me super blessed op dat gebied, zeker.
2: Ook toevallig Nordin blessed.
0: Ja, jij was lekker op vakantie.
2: Ja, heerlijk. Ik heb echt genoten. Ik ben in mijn soort van, hoe noem je dat? In mijn hipster era. Ik ben aan het surfen, kajakken. Helemaal één met mezelf. Ik heb nog net geen stenen. Nee, ik vond het echt heel leuk.
0: Ja, was je ook lekker blote voeten aan
1: het lopen? Was het echt gezellig op vakantie?
2: Daar gaan we toevallig straks over hebben. Over red flags op vakantie.
0: Oh, wat goed. Ja. Nou, wat een heerlijke tease, jongens. Ja. Ja,
1: hoezo dan?
2: Ja, ik was toevallig op vakantie, toch? En dan vraag ik me af, als je een bepaald aantal dingen merkt bij een persoon.
1: Was je alleen op vakantie? Persoon,
2: of ik alleen was, dat ga ik straks vertellen.
0: Ah! Oh my god! Nou, je hoort het zo meteen.
1: Oh,
0: bij,
1: zeker.
0: Nordin en Wef, dus
1: en red flags en of zo. Oh, wat lekker
0: luisteren.
1: Oh, wat lekker zeg.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: Located@phoenix.nl. Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op #EyesOpen.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voorwie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De koffie pruttelt weer in Den Haag, want nog maar een paar weken en dan is het alweer Prinsjesdag. En dan moet het kabinet de miljoenennota klaar hebben. Oftewel, waar gaat meer geld naartoe en waar juist minder? Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moeten ze op zoek naar steun bij andere partijen voor hun plannen. En daarom ging vandaag bijvoorbeeld ja 21 op de koffie bij minister Heijnen van Financiën.
1: Nou, de minister zegt ook, net als het kabinet, zo breed mogelijk in te zetten. Hij gaat met iedereen in gesprek. Dus met ons, met de SGP, maar ook met Pro en andere partijen. Ik wens hem daar heel veel sterkte in. Nogmaals, ik denk dat de realiteit wel weer barstiger gaat zijn dan dat het kabinet hoopt.
0: Want ja, 21 wil de belastingen nog verder verlagen. Maar Pro wil weer bijvoorbeeld dat de bezuinigingen op allerlei uitkeringen van tafel gaan. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is nog wel aanspreekbaar. De politie heeft vannacht een drugslab in een woonwijk in Enschede opgerold, meldt RTV Oost. Er is nog niemand opgepakt. In de regio Twente worden de laatste tijd vaker drugslabs opgerold. In veel gevallen wordt daar het zeer verslavende crystal meth geproduceerd. En studenten die dit jaar op kamers gaan, hebben hun handen vol aan de inrichting natuurlijk. Nou, in Groningen helpt de gemeente een handje daarbij door gratis meubels uit te delen. Deze zomer zijn veel meubels daar ingeleverd op afvalbrengpunten, die er eigenlijk nog gewoon hartstikke goed uitzien. En die mochten studenten dan meenemen naar hun kamer.
2: Dit hebben jullie dus op de kop weten te tikken?
3: Ja, zeker. We hebben net gescoord. Ten eerste, het is gewoon, ja, inderdaad, het is gratis, dus dat is heel fijn. En het is ook gewoon, ja, er zijn nog heel veel goede spullen ook gewoon.
4: Ik denk ook dat tweedehands meubels gewoon echt een heel goed alternatief zijn voor alleen maar het kopen van nieuwe meubels.
5: Ja, ik was wel op zoek naar stoelen gewoon voor als er vriendinnen langskomen of vrienden langskomen dat ze kunnen zitten.
0: Binnen een half uur hadden alle meubels een nieuwe eigenaar. Het weer op de meeste plaatsen droog, al blijft een buitje wel mogelijk. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Morgen ook regelmatig wat regen, vooral in de middag en dan ook opnieuw zo'n 20 graden.
6: Nordin en Web.
7: En met wie was Web op vakantie en was het een red flag? Je hoort het zo meteen.
8: Even serieus, ik moet naar Phonics luisteren. Dat is mijn verslaving, broer. Ik moet naar Phonics luisteren.

0: En is het een red flag als je veel ruzie maakt op vakantie?
1: Felix. Nordin. En Wef.
2: Jij vindt dit te leuk. Ik zie zo een vreselijke smirk op jouw gezicht. Jij had niet verwacht dat ik dit bespreekbaar zou maken. Maar vandaag, tijdens een meeting, ja, ik wil niet per se zeggen dat ik emotioneel werd. Maar ik had het voor het eerst iets van, hey, ik wil iets delen. Want ik heb een beetje vraagtekens. Okay. Ik ben op vakantie gegaan met een persoon. Maar wat ik dus heel erg merkte en wat ik dus een beetje...
0: Met een man of een vrouw?
2: Ja, ik ben met een man op vakantie gegaan.
0: Die antwoord ga ik niet meer vragen.
2: Maar wat ik dus apart vond...
0: Hoe ken je hem?
2: Nee, dat is nu even niet relevant, Nordin. Hetgene waar ik dus aan denk is van... in Nederland hebben we eigenlijk geen ruzie gehad. Er ging alles eigenlijk wel koek en ei. Tuurlijk ups en downs. Ups en downs, Nordin! Maar wat ik dus heel apart vond is dat we op vakantie heel veel discussie hebben gehad.
0: Oh.
2: Het was wel onze eerste vakantie, maar ik had wel zoiets van, oh, dit is weird. En eigenlijk toen we in Nederland kwamen, was alles weer oké. Okay. Maar ik had wel zoiets van, dit is wel apart. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt, dat ik met een man, als ik met een man op vakantie ga, dat ik zoveel discussies heb.
0: Oh.
2: Dus ik had dan zoiets van, betekent dit iets? Heb ik vraagtekens? Dus ja, ik legde het eerst bij jou neer.
0: Wil je mijn advies of wil je advies van degene die luistert?
2: Ik vind dat jij straks je advies moet geven. Want jij
0: heeft
2: altijd je vieze, ongezouten mening.
0: Maar je gaat zeker mijn advies krijgen hierover.
2: Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Heb jij dit een keer eerder meegemaakt? Of heb jij zoiets van, Wef, je overdrijft. Je kan je mening laten weten in de NPO Luister-app.
0: Dus even duidelijk. Jij bent met een mannelijk iemand op vakantie gegaan.
2: Ja.
0: En daarin merkte jij dus dat je heel veel discussie en ruzie had met diegene.
2: Ja.
0: Jij wil eigenlijk weten, is het een red flag als je veel ruzie hebt met je partner op vakantie?
2: Ja.
0: Dan moet je dat wel vragen.
2: Ja.
0: En ook even waarom, hè? Waarom vind je het een red flag of waarom moet Jeff zich geen zorgen maken? Laat het even weten. Is het een red flag als je veel ruzie hebt op vakantie met je partner?

0: Je hebt veel ruzie met je partner op vakantie. Is dat een red flag of niet?
1: Noordin
2: en Wef.
0: Ik ga zo meteen mijn mening daarover geven, want jij wil die wel weten, hè, Wef?
2: Ja, zeker weten. Ik zie al in je gezicht dat het niet heel positief gaat zijn.
0: Die is heel belangrijk, maar we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw mening. Badder, jij hebt ook een pittige mening hierover. Vertel.
3: Ja, ik denk dat dat helemaal niet zo erg is, hoor. Dat is heel, heel normaal, denk ik. Je bent 24 uur met elkaar op elkaars lip. Voor een week of twee lang. Elke mogelijke discussie die je kan krijgen, ga je krijgen. Misschien ook met de warmte, wat dan ook. Ik denk dat is niks aan de hand. Als je het hier niet hebt, dan moet het toch wel goed zitten.
0: Heb jij een partner?
3: Zeker.
0: En als je dus op vakantie gaat, heb je wel vaak discussies? Op vakantie?
3: Ja, nee, niet per se. Maar als er een discussie komt, dan is die wel heftiger dan hier.
0: Oké, dus de intensiteit van de discussie is heftiger. Maar is de intensiteit van de goede dingen ook heftiger op vakantie?
3: Ja, zeker. 100.
0: Oké, ja, dus jij zegt af en toe ruzietjes niet zo erg, maar we hebben het nu wel echt over...
2: Elke dag.
0: Veel ruzie. Op vakantie. Dus niet even af en toe een discussietje.
3: Ja, maar elke dag is waar eerlijk, man. Ik zeg het heel
0: erg. Het wordt dan wel een lange vakantie, denk ik.
3: Maar hoe lang ben je op vakantie gaan, hè?
2: Een week.
0: Nou, echt maar een week ook.
3: Een week elke dag instant ruïne.
0: Ja.
3: Ja, ken je wel. Ik zeg je eerlijk. Lijkt nog misschien een keertje discussie of zo daar, maar als je elke dag ruïne hebt, dan... Ja, wel lastig, man.
2: Dat is voor jou major red flag.
3: Ja, ik dacht misschien daar een klein beetje, is normaal, man.
0: Dus jij zegt, laat maar zitten dan, als het bij jou gebeurt.
3: Ja, ik zeg eerlijk, veranderen, man. Ja.
0: Badder, dankjewel voor jouw eerlijke mening. Het was positief begonnen, maar blij dat we toch eerlijk zijn afgesloten. Thanks,
3: ja, ik denk dat ik me toch ga aansluiten bij jou, al weet ik jouw mening nog niet. Maar dat komt goed.
0: Ja, Lisa die zegt, ik denk niet dat het per se een red flag is op vakantie 24/7. Met elkaar slip, want Badder dus ook zegt, dan komen er toch meer irritatiepunten. Net zoals je zou gaan samenwonen. Bas die zegt, Wef, je wordt niet gek. Het is geen red flag, zolang jullie beide er leren en wijzer van worden. Ruzie is niet slecht, zolang je elkaar maar respecteert. En probeer te begrijpen.
2: Mag ik? Oh, kijk, god.
0: Dus jij gaat me vertellen dat je op vakantie...
2: Ja.
0: Je als moeder zijnde al niet vaak hebt.
2: Ja, klopt.
0: Je gaat op vakantie. Je hebt daar alleen de andere persoon. Je hoeft niet iemand eten te zorgen. Je hoeft geen luier te verschonen. Je hoeft niet te checken buiten wat je gaat eten en waar je naartoe gaat. Heb je geen stress, geen dingen. Als je het op vakantie niet leuk met elkaar kan hebben, dan lijkt mij dat je het nergens leuk met elkaar kan hebben. Want dat zijn wel de ideale situaties waar jij als twee individuen op elkaar bent aangewezen. En daar moet je, als je daar niet het beste van kan maken, dan voor mij, als ik niet met je kan flexen en kan chillen en mezelf kan zijn op vakantie, dan wordt het heel lastig.
2: Dus voor jou is het gewoon een major red flag.
0: Ja. Ik kwam er namelijk ook wel achter met een ex van mij, niet mijn recente, maar die daarvoor, waar ik jaren geleden mee ging. Ging mee op vakantie en toen had ik echt van, het was chill, het was prima. Er zaten ook wel echt wel leuke momenten trouwens, dus dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg.
2: Ja, maar dat heb ik dus ook. Er waren leuke momenten, maar die discussies...
0: Maar ik had niet veel discussie, ik vond het gewoon een beetje tam. Ik vond het gewoon een beetje tammig.
2: Oh, dus je, met andere woorden, het is kut bij mij. Dat is wat je nu zegt, de conclusie. Wat is de conclusie, Noordin?
0: Nee, ik vond bij mezelf een beetje tam, die vakantie.
2: Ja.
0: Ik, de conclusie is, het voor mij wel een red flag.
2: Oké. Okay.
0: Voor jou?
2: Weet ik nog niet.

0: Wordt middag de tamen kennisquiz van 5 vragen waarin Wef nog een teamgenoot zoekt. Dus wil je een Wef team
1: Help.
0: Team Wef natuurlijk.
2: Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Drop een trek en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef man,

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: mama.
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin jij moet gaan kiezen of je Team Noordin of Team Wef gaat versterken. Nou, ik heb daar al zo iemand in mijn team, dus je kan helemaal niet kiezen.
0: Ik vind het zo irritant. De week dat ik ben teruggekomen van vakantie had ik ergens nog hoop nieuwe energie. Misschien ga ik winnen, maar het is me toch niet gelukt. Vandaag heb ik opnieuw iemand nodig om de strijd aan te gaan tegen Noordin. Denk jij mij te kunnen helpen, dan kun je Team Wef in de NPO Luisterapp sturen.
3: Ja, reageer dus Team Wef NPO Luisterapp als jij Wef wil steunen in het middagtentamen.

0: Uit welke stad komt Issy SB?
1: Noordin. Almere.
0: Ja, dat is helemaal goed.
1: Ben je niet scherp genoeg, hè?
2: Nee, man.
3: Huh? Heb een tentamen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: En Issy is nota bene nog je hermano.
2: Ja, echt. Ja. Dus dit doet echt een beetje pijn.
1: Is ook mijn hermano, maar ja.
2: Wel iets meer die van mij. Dus dat doet ergens wel pijn. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb Donnie in mijn team die mij gaat helpen vandaag. Hallo, Donnie.
6: Hallo.
1: En vandaag in mijn team, net als gisteren, Mohammed. Mo, ben je weer op dreef?
6: Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Wij gaan weer strijden in het middagtentamen. Wat gaan we allemaal doen in het middagtentamen vandaag?
2: Wij hebben een kennisquiz van 5 vragen. Het gaat voornamelijk tussen mij en Noordin. Maar als wij het niet weten, kunnen wij gebruik maken van de hulplijn. Dus echt pas antwoord geven als je je naam hoort. En may the best win.
1: May the best win. En waar je ook bent, je kan natuurlijk ook altijd meedoen om jouw kennis te testen. Boas is onze quizmaster.
0: Ja, zeker weten.
1: Volgens mij Boas altijd wel niet partijdig. De rest heb ik altijd
0: Nee, ik ben absoluut niet partijdig.
2: Ja, maar ik heb het idee dat je echt met vragen gaat komen waarvan ik het antwoord nooit ga weten.
0: Ja, ik hou wel van moeilijke vragen.
5: Het middagtentamen.
0: Wat is de hoofdstad van Griekenland?
1: Noordin.
0: Athene. Ja, dat is helemaal goed. Hoeveel gram is 1 kilo?
1: Noordin. 1000.
0: Ja, dat is ook goed.
1: Verder nog vragen?
0: Welke stad in Nederland heeft de allergrootste haven?
1: Noordin. Rotterdam.
2: Ja, natuurlijk weet je dat, hè?
0: Ja.
2: Tuurlijk weet je dat.
1: Dat weet ik inderdaad.
0: En dan de laatste vraag.
1: Dat weten wij hermano's ook.
0: Welke Nederlandstalige YouTuber heeft de meeste abonnees?
1: Noordin. En zo'n knol.
0: Ja, zo goed.
1: Zijn er verder nog vragen? Was een walk in the park? Het was 5-0 volgens mij. Walk in the park. Mohammed, ben je er nog? Het ging zo snel. Het was met je ogen geknipperd. Dat was er weer voorbij, hè?
6: Dit was een hele snelle test.
1: Wef, hoe is hij daar? Ja, dus ze heeft de koptelefoon eraf gegooid en ze kijkt met een bepaalde... Zie ik dan tranen daar?
2: Deze was echt pittig.
0: Ja, netjes. 5-0.
2: Je was toch gewoon onpartijdig?
0: Ja, maar ik mag toch complimenten geven.
1: Wef, wat vind je ervan?
2: Ja.
0: Tot rust gekomen op vakantie.
2: Nee.
1: We hebben veel hoofdpijn gehad op vakantie. Heel veel discussie. Weinig ontspanning, veel discussie.
0: Je kennis is niet geprikkeld.
1: Hé, hey, Mohammed, morgen weer, hè?
6: Ja, toch?
1: Nee, hey, gezellig, maat. Oh. Zo, ik zit er lekker in vandaag, hè?
2: Godverdamme.
1: Ik zit er echt lekker in, hè? Maar waar gaat het dan mis, Wef?
2: Weet ik veel.
1: Want het gaat wel vaker met ons mis. Een van ons twee heeft namelijk ooit iemand dronken geprobeerd te voeren die zwanger is of was. Hoe dat zit, dat hoor je zo.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
5: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Ongeveer 500 hulpverleners uit België en Duitsland bestrijden nog steeds het vuur. Vooral aan de moeilijk bereikbare oostkant van het natuurgebied. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden. Al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
0: Blusvliegtuigen en helikopters blijven ook de rest van de dag aan de grond door mist en slechte weersomstandigheden. De politie en gemeente grepen gisteravond bewust niet in bij de demonstratie van tientallen boeren in Amersfoort. Volgens de gemeente was er geen aanleiding om die demonstratie te beëindigen of beperkingen op te leggen. Bij de actie in het centrum van de stad werden verschillende wegen geblokkeerd en hooibalen achtergelaten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte vlak neer voor de landing op het eiland Sifnos, mogelijk door technische problemen. En op de wereldkampioenschappen hockey spelen de Nederlandse mannen hun tweede wedstrijd zometeen tegen Argentinië. Over ongeveer een uur begint die wedstrijd. En het wordt een pittige, verwacht commentator Suze van Kleef.
2: Oranje heeft vaak moeite met Argentinië. Verloor eind vorig jaar tot 2 keer toe van ze in de Pro League. Afgelopen 3 jaar werd er in de reguliere speeltijd geen 1 keer van Argentinië gewonnen. Is de moeilijkste tegenstander in de eerste groep.

0: Wedstrijd begint om 6:10. Het weer op de meeste plaatsen droog. Al blijft een buitje vanavond en vannacht wel mogelijk. Het koelt daarbij af naar zo'n 15 graden. Morgen ook regelmatig wat regen, vooral in de middag. En dan ook opnieuw zo'n 20 graden.
1: En een van ons twee heeft een keer geprobeerd een zwangere vrouw dronken.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Ja, een van ons twee die heeft wel iets heel bijzonders gedaan bij een zwangere vrouw. Ja.
1: Ja, wie van ons twee is aan het liegen en wie niet in Who Did It? Aan jou de taak om erachter te komen. En Boas, de producer, die gaat ons een vraag stellen om erachter te komen. Dus Boas, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, het verhaal van vandaag is, ik heb ooit geprobeerd mijn zwangere baas bij Pharnix dronken te voeren. Noordin, ja, wat gaf je haar te drinken?
4: Een bakootje.
3: Eentje.
4: Lekker bakootje.
3: Oké, en Wef, hoeveel had je zelf gedronken?
1: Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik had niet gedronken. Maar ik had gewoon drugs gebruikt.
4: Ik heb een drugsprobleem. Oh, ik kan er niet omheen. Nou, een van ons die heeft ooit een... wat was het? Zei je, Boas?
3: Ik heb ooit geprobeerd mijn zwangere baas bij Fanny hier dronken te voeren.
4: Bij wie hoort dit verhaal? Drop het in de NPO-lijst-app. Hoort het wel bij mij, Noordin, of bij Wef? En laat ook even vooral weten waarom je denkt bij wie het hoort.
5: Wat zeg je, mijn man?

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Een van ons twee heeft onze zwangere baas bij Funnix geprobeerd dronken te voeren. Bij wie hoort dit verhaal? Bij mij of bij Wef? Dat vragen we aan jou.
3: Selma die zegt sowieso Noordin, want Wef is netter.
2: Wef is netter?
3: Wat zit je nou zo gelijk met mij zwart te maken, joh? Nou,
2: we gaan even kijken wat Melissa te zeggen heeft.
4: Dit hoort zeker bij Noorden. Het kan niet anders. Ook al was het onbewust of bewust. Maar het hoort bij Noorden, man. Ik zie ja, Wef zie ik er niet voor aan. Maar ja, Noorden, je bent de Sjaak.
2: Ja, Noora die zegt, ja, ik denk ook Noorden. En Imke zegt, nou, dit moet Wef wel zijn. Aan de drugs moet je op hetzelfde level komen.
3: Shema die zegt ook Noorden.
2: Nou, we hebben het dus even op onze Insta gecheckt. Als je ons nog niet volgt, volg ons dan even Noorden en Wef. 87%.
3: Ja.
2: 87% denkt dat ik het ben.
3: Ja, maar ben jij het dan ook?
2: Ben ik het dan ook?
0: Who did it?
1: Het was Noordin.
3: Dit is echt verschrikkelijk.
2: Ja, ja dit is wel heftig. Maar ik werk inmiddels ongeveer, wat zal het zijn, 7, 8 jaar loop ik hier rond bij Funnix. En mijn leidinggevende, nou, het was niet leidinggevende, het was gewoon de baas. De baas van Funnix.
3: De opperbaas.
2: Ja, een van de bazen van Funnix. Die dacht ik van, nou, daar moet ik een beetje goed mee zijn, zeg maar. Want ik werkte toen nog...
3: Dus dan ga je haar dronken voelen.
2: Nee, wacht nou even. Ik werkte toen nog in de nacht bij Funnix. Ik had nog helemaal geen naam genaakt. Als ik op het kantoor kwam, dan keek iedereen me aan van, wie is dit? Zeg maar, niemand kent je dan, want je maakte gewoon in de nacht radio. En nou, gelukkig had ik een paar keer met haar gepraat. Toen was er volgens mij de Funnix Awards of de Dikste Duizend Party in de Melkweg. Ik daar naartoe. En ik denk, gezellig praten. En als het om uitgaan gaat, ben ik geen gierige guy. Dus ik wil wel gewoon, ben ik met jou aan het praten en met iemand anders. Nou, dan halen we toch gewoon even een drankje. En dan, Dus ik zeg, wat willen jullie drinken? Nee, ik hoef niks. Dus ik denk, ja, ga niet zo ongezellig doen, joh.
3: Oh,
2: ik zeg,
3: nee.
2: En ik dacht, zij wil niks aannemen omdat zij de baas is. En dan vind
3: ze heeft eigen geld.
2: Vervelend dat ik dan een drankje haal. Maar mij boeit dat niet, want... Ja, er waren ook gewoon andere mensen bij. Dus ik bleef maar pushen met... Neem nou.
3: Oh,
2: en toen zei ze dus, dat hoeft niet. En toen had ik gewoon een treetje met bako's gehaald. En toen was er één iemand die was er heel blij mee. En zij wilde dat uiteindelijk natuurlijk niet. En toen hoorde ik dus een half jaar later kwam ze naar me toe. En toen zei ze van... Weet je nog die ene keer dat jij me de hele tijd de bako's aanbood? Ze zei, ik was toen zwanger. Dat is de reden.
3: Wat erg.
2: Dat kon ik toen nog niet zeggen, want ik wist het toen pas net.
3: Oh, wat erg. Wat zielig voor haar. Loopt ze eten met een opdringerige man nee te zeggen.
2: Ja, wat erg. Ja, maar het klinkt nu wel veel erger dan dat is.
3: Nou, het is heel erg.
2: Maar ik weet
3: iemand
2: ook,
3: zegt
2: ik
3: nee, hou dan je mond.
2: Jij klopt, maar ik was toen nogal jong. Het was uit onschuldigheid, was het.
3: Uit onschuldigheid wou je iemand
2: dronken. Ik heb ook een
3: ander
2: heel grappig verhaal met deze baas. Dat heeft ook met een concert waar we toen met Funnix naartoe waren. Toen was ik net vader geworden. En toen was ik heel lang niet naar een concert geweest. En toen reed ik met iemand mee. En toen had ik dus onderweg daarnaartoe 3 of 4 Lavish weg zitten tikken. En toen kwam ik dus helemaal aan. Ja, Chris Brown of zo. Ik weet niet wie het was. En toen zat ik dus naast haar toen ze weer zwanger was. En toen ging dus allemaal even mijn enthousiaste ideeën pitchen met heel veel consumptie. Want we moeten bij Funnix namelijk dit en dat en zus en zo.
3: Oh, wat zielig voor haar.
2: En toen kwam de andere baas aan de half uur. Die zei, Noordin, jij gaat even ruilen met iemand anders.

0: Ja, en deze pokoe, daar is iets mee.
1: Je ziet zeewond aan mijn voet. Bosje alsof hij gejuicht is. Blijf die seks maar in het op mijn hele nek. Goudglans.
0: Wat daar nou mee is, dat gaan we zo meteen bespreken.

0: is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Nordin en Web. En zometeen gaan we het over artiesten en AI hebben.

0: En de guy die altijd viraal weet te gaan, heeft het weer geflikt bij deze tune.
1: Je ziet zeven dame voet, Porsche alsof hij gejaagd is. Blijf die seks maar in het op mijn hele nek goudglans.
0: Alleen mensen zijn super boos omdat ze zeggen, hey, dit is helemaal AI, Lil Saint. Ik vind het toch een bijzonder verhaal. Dit is echt wat viraal gaat op TikTok. Hè? We hebben dat Lil Saint een hele tune, dat ze een artiest met AI zou hebben gemaakt.
2: Ja, ik ben echt benieuwd of het daadwerkelijk ook zo is. En wat anderen er ook van vinden.
0: Ja, we gaan met een sound engineer spreken. Nick, goeie avond, bro.
3: Hey,
0: ik zag jouw TikTok voorbij komen. Jij hebt de hele tune stap voor stap uitgewerkt. Waar kwam je achter? Wat is er aan de hand met deze tune?
3: Nou, ik was op TikTok aan het scrollen en het viel mij gelijk op. Ik heb eerder met Suno gewerkt. Suno is een website waar je muziek kan genereren door middel van AI-algoritmes. En wat mij gelijk opviel is dat het heel erg AI-generated klonk. En dit wekte gewoon zorgen en vragen bij me op, man. Laat me vooropstellen dat ik niet boos ben op mensen die AI gebruiken. Maar het is meer gewoon dat het een heel vertekend beeld geeft en ik niet wil dat het mijn passie gaat vervangen, man.
0: Ja, want het is natuurlijk niet we gaan het zo over het gevolg van AI hebben en de invloed daarvan op muziek. Maar waarom had je zoiets van, dit klopt niet?
3: Ja, het klonk gewoon te perfect, man. Kijk, Lil Saint staat heel erg bekend omdat hij heel erg schommelend en speelt met autotune. En het klonk voor mij te strak en te perfect. En je hoort gewoon kleine artifacts die je als met producer oor gewoon heel erg snel op kan pikken. En dat was eigenlijk hetgene wat gelijk Belletje bij mij deed rinkelen, man.
0: Ja, want even als jij naar dit luistert, denk je dan ook, hey, ik hoor iets?
1: Je ziet zeven dame voet, Porsche alsof hij gejaagd is. Blijf die seks maar in het op mij.
3: Ja, kijk, het klinkt natuurlijk als Lil Saint.
2: Ja, maar je hoort het wel. Je hoort een soort van trilling of zo die niet klopt, die echt super AI
0: is. Een
2: ruisje, maar er zijn ook bepaalde woorden dat ik denk, dit is
3: het ligt aan bepaalde uitspraken en inderdaad, bepaalde flowtjes, melodietjes. Suno staat ook bekend omdat hij best wel moeilijk is met rijmen. Ik heb die track inderdaad even ontleed in mijn eigen audiowerkprogramma. Ja, het klopte gewoon niet helemaal, man. Dat is gewoon wat mij gelijk opviel.
0: Je hebt niks aan het toeval
3: overgelaten,
0: hè, bro?
3: Wat zei je?
0: Je hebt niks aan het toeval overgelaten, hè?
3: Nee, ja, ik was zelf ook gewoon benieuwd, man, wat er precies achter zat. Ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig aangelegd. En dit was gewoon gelijk iets waarvan ik dacht van, hey, laat me dit delen, man, met de rest van de muziekscene.
2: Maar ik vraag me af, Lil Saint is natuurlijk een artiest die al heel veel muziek heeft uitgebracht, super artistiek is. Waarom is het dan zo erg dat hij dit dan nu doet?
3: Ja, het is denk ik ook gewoon een beetje teleurstelling of zo, man. Ik had Saint altijd heel hoog zitten, gewoon puur wat hij voor de Nederlandse muziekscene heeft betekend. En ja, ik vind het gewoon zorgwekkend. Als je kijkt, dit soort dingen genereren met Suno, met AI is leuk om aan je matties te laten horen. Maar ik vind het gewoon een beetje zonde dat je dit uitbrengt en de medemens probeert duidelijk te maken van, dit is mijn nieuwe sound. Want het is niet authentiek.
0: Je bent meer een beetje geschokt of / beledigd als artiest. Dat je denkt van, het is een beetje, er gaat zoveel werk in zitten en er is nu een robot die het overneemt en... Dat is niet hetzelfde. Ik moet wel even eerlijk zeggen, we hebben Lil Saint niet kunnen spreken. We hebben wel dingen uitgezet bij hem. We hebben geen reactie van hem gekregen.
3: Uh-huh.
0: Dus wat hij hier, zijn reactie hierop is, gaan we misschien de komende tijd nog zien of niet zien. Ik zelf denk dat de beat wel met AI is gemaakt. Maar ik denk wel dat hij gedeeltes van de track wel gewoon zelf heeft ingezongen. Dat is wat ik hoor en denk. Maar, wacht even. Ik ben ook een persoon. Pillay, die gospelversie, die draaien wij ook heel van. Dat is de allereerste AI-tune ooit die we hebben opgenomen in de playlist.
3: Mm-hmm.
0: En dat is ook omdat ik hem heel erg hard daarvoor heb gemaakt.
2: Jij bent echt voor gestreden, bro.
0: Omdat ik heb een beetje van... wat boeit het als het goed klinkt?
3: Ja, ik ben gewoon heel erg van authenticiteit, man. Ik luister een artiest voor de artiest. En als een track hard gaat die gegenereerd kan worden door Jan en Alleman... verdient dat gewoon voor mij minder respect, man. Dat staat helemaal los van de persoon.
0: Maar kan het gegenerate worden door Jan en Alleman? Want het is toch de creativiteit van die persoon die hij in dat programma gooit.
3: Klopt, zeker, man. Maar Suno is gewoon heel erg makkelijk in het genereren van iets wat lekker pleasing is voor de Nederlandse markt, voor de überhaupt de internationale markt. Dus ja, ik kan vooropstellen dat eigenlijk iedereen de tools heeft om een hit met AI te maken, man.
0: Nou, dan gaan we gewoon de vraag stellen. Moeten artiesten gewoon AI kunnen gebruiken voor hun muziek? Nick, wat zeg jij erop?
3: Ja, zeker, man. Maar ik ben heel erg van mening dat je AI als ondersteunende tool moet gebruiken in plaats van dat het heel je... catalogus gaat vervangen, man. Dat is ook gewoon puur uit loof voor de sport en dat ik het real wil houden. En dat het creatieproces ook doodbloedt, man, als we allemaal maar toegeven aan AI.
0: Ja, en we laten dan heel veel uit handen geven. In ieder geval aan mensen jou willen checken, jouw beats willen checken. Je hebt echt ontzettend toffe content. Check dan even IGG Nick op Instagram en TikTok. Wef, ik wil van jou weten, AI gebruiken of niet?
2: Alleen als hulpmiddel, met alle.
3: Alleen als hulpmiddel, ja man. Dus dat was mijn verhaal.
0: Dan gaan jullie alle twee toch voor ja. Laat even weten in de NPO Luister-app. Moeten artiesten gewoon AI kunnen gebruiken voor hun muziek?

0: moeten artiesten gewoon AI kunnen gebruiken voor hun muziek. Lil Saint wordt ervan beticht AI te hebben gebruikt voor zijn volledige tune.
1: Easy zeebond aan mijn voet, Porsche alsof hij gejaagd is. Blijf die seks maar in het tot mijn hele nek goudglans.
0: Ja, ik vind het echt elke keer dat ik het hoor steeds harder worden. Ik ga hem sowieso ook even toevoegen in mijn playlist.
2: Ja, maar jij houdt sowieso van AI-tunes. Dus dat is sowieso al lastiger. Maar je hoort wel echt dat het AI is. Ik ben eigenlijk best een simpele ziel.
0: Ik ben een hartstikke simpele ziel. Ja, is dat nog niet duidelijk, denk ik dan?
2: Nou, Imani die zegt AI gebruiken mag best, maar wees er gewoon eerlijk over. Niet doen alsof je alles zelf hebt gemaakt, terwijl je een computer half je track heeft gebouwd.
0: Sofian zegt, ik vind het juist hard. Muziek verandert altijd met technologie. Vroeger was het autotune ook ineens vals spelen als het eindresultaat goed ging. Leuk hè, als een volwassen man zich verspreekt. Grappig hè? En dan ben ik een simpele ziel.
2: Technologia! Kiara zegt, AI is niet eens het grootste probleem hier. Als je die tekst echt van D-Block Europe hebt gejat, dan ben je gewoon andermans werk aan het recyclen.
0: Ja, hij wordt ervan beticht dat hij ook nog eens een...
2: Een tune van D-Block heeft gejakt.
0: Heeft vertaald.
2: Gejakt!
0: Gejakt! Zie je nou hoe kinderen dat is als je er zo moet lachen? Dat iemand
2: waarom ben jij maakt.
0: Ja. Fucking kleus dat je bent. Dat je gewoon helemaal stuk gaat om technologie te lachen.
2: Conclusie is dat je AI gewoon kan gebruiken. Maar dan als inspiratie. Daar is het toch ook gewoon voor. Maar als we zo doorgaan, gaan die robots ook onze baan inpikken. Dat weet je toch wel.
0: Nou, er is wel iets wat ze niet in kunnen pikken. En dat ga ik je zo meteen vertellen. Ik heb wel iets leuks wat ik met jou voor de eerst ga delen. Wat nog niemand weet.
2: Oh, dat klinkt heel apart.
0: Ja, maar het is leuk.
2: Oh, oké.
0: Voor mij een beetje spannend, maar wel leuk.

Ja, en ik zei net al, ik ga iets spannends doen. Ik dacht, ik ga het je gewoon toch wel met je delen. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik ooit begonnen in de muziekscene met feesten geven. Dat heb ik heel lang niet gedaan. En volgende week vrijdag, moet ik zeggen, nee, volgende week zaterdag is het weer zover. Na een hele lange tijd ga ik zelf weer een feestje geven in Rotterdam. Als je erbij wil zijn, check even mijn Insta, More Than Nordin. De line-up ga ik hier als eerst met je bekendmaken. Niemand minder dan onze eigen Imani draait. Carmel, Lisa de Brown en ikzelf en mijn saxofonist wordt een hele toffe exclusieve set. Dus wil je erbij zijn, check dan even More Than Nordin.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hermanos! Ja, dat dacht ik.

kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog geen witrook uit Den Haag, want daar vergadert het kabinet met oppositiepartijen om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Omdat het kabinet zelf geen meerderheid heeft, zoeken ze steun bij de andere partijen. En dat is nog knap lastig, want Pro wil bijvoorbeeld de bezuinigingen op allerlei uitkeringen van tafel. En Ja 21 wil juist weer lagere belastingen. Toch denkt minister Veilbrief dat ze eruit kunnen komen.
1: Ik ben eigenlijk heel optimistisch teruggekomen van de 6. Omdat ik denk dat de noodzaak voor het sociale akkoord groter is dan ooit. Ik hoor op de achtergrond dat FNV en VNO en de andere bonden en werkgeversorganisaties veel overleg met elkaar voeren, wat best productief schijnt te zijn. Dus ja, misschien komt het straks allemaal wel bij elkaar.
0: Ze hebben nog 4 weken, want dan is het Prinsjesdag. De 19-jarige vrouw die zondagavond dood werd gevonden in een woning in Heiloo was een bekende van de verdachte. De politie onderzoekt nog welke relatie die twee hadden en gaat ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De man van 20 uit Heiloo die zelf de politie belde is opgepakt en er zijn inmiddels 10 tips binnengekomen, ook bij de politie. Het aantal tandartsen van buiten de EU dat in Nederland aan het werk is, is in 5 jaar verdubbeld, meldt Nieuwsuur. Het komt vooral door een groeiend tekort hier aan tandartsen. Volgens de branchevereniging worden er te weinig tandartsen in Nederland zelf opgeleid. Het ministerie bekijkt daarom een plan om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen. En studenten in Groningen zijn het jaar goed begonnen. Ze konden daar vandaag gratis meubels ophalen voor hun studentenkamer. Ze werden gered van de afvalcontainer. En daar zijn de medewerkers van de afvalstort in Groningen ook blij mee.
2: Ik vind het vooral echt heel erg leuk, omdat normaal gesproken die spullen bij ons op de afbrengstation worden ingebracht als zijnde grof vuil. En nu krijgt het nog een tweede leven.
3: Ja, dit is wel echt heel cool.
4: Komt wel goed uit of zo.
3: Ja, komt wel weer neer.
4: Vooral na de vakantie.
5: Ja, dat zijn zware tijden geweest.
0: Binnen een half uurtje hadden alle spullen weer een nieuwe eigenaar. Het weer vanavond, wolken en buien. Het is daarbij een graadje 15. Morgen ook bewolkt en regen, maar er is soms ook wel wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

0: En wij gaan samen een Hollandse glory tune maken.
1: Noordin en Web.
0: Ja, vorige week ging het toch een beetje bij mij kriebelen. Ik zie alleen maar in de hitlijsten Hollandse bangers die nu aan het overnemen zijn. En ook op de festivals zijn dat de tunes die gewoon het hardst worden meegezongen en het hardst gaan.
2: Klopt, inderdaad.
0: En toen dacht ik, hoe vet is het als wij met Phonics een soort van Hollandse banger maken? Ik zag dat Numidia.
2: Ja, ook
0: met
2: eentje.
0: Met Sean West ook gewoon met Habiba. Ja. Gaat ook gewoon die kant op. Toen dacht ik, wij moeten samen met degene die dus nu luistert, jij hebt de kans om samen met mij een nummer 1 in te maken. En dan gaan we dus gewoon een Hollandse banger maken.
2: Wat leuk!
0: We hebben verschillende input gehad. Het gaat over onsportief gedrag.
2: Ja.
0: Dat is waar de tune over moet gaan, volgens de Phonics fam. Maar ik zat toen even te denken.
2: Ben je al in de studio
0: toen
2: geweest?
0: Toen ik vandaag in de studio zat.
2: Nee, wat?
0: Er is vandaag wel iets opgenomen, ja.
2: Nee, mogen we een stukje horen?
0: Ja, ik kan misschien wel een stukje van de beat laten horen.
2: Oké, dus niet de tune, maar de beat.
0: Wel een stukje van de beat, maar dat doe ik zo meteen. Eerst dacht ik van, ja kijk, weet je, een Hollandse zanger die Noordin heet.
2: Ja, dat is wel een beetje raar.
0: Weet je, ze heette Marco Schuitmaker, Frank van Etten, Sander Kwarten. Wat is nou een goede Hollandse naam?
2: Ja, ik vind Nordinho echt heel leuk.
0: Maar een beetje te Braziliaans misschien.
2: Hmm.
0: Mijn tweede naam is Jerry. Wat hadden we nou?
2: Jerry.
3: Ja, Jerry de Drerry.
0: Wat voor artiestennaam zou jij voor mij bedenken? En let op, dat is ook gewoon echt de naam die we gaan aannemen voor de Hollandse banger. Want we doen het samen.
2: Ja, ik weet even niks met Jerry.
0: Maar wat voor...
2: Ik
0: hou wel van twee dingen.
2: Ja.
0: Dus Tino, Martin.
2: Ja.
0: André, Hazes. Jade, Lauren.
2: Ja,
0: weet je wel,
2: hè? Allemaal bij elkaar.
0: Zoe, Tauran.
2: Jerry is wel moeilijk, hoor.
0: We skippen de Jerry. We skippen misschien wel de Jerry.
2: Ja, misschien heb jij een idee. Misschien kan jij ons helpen met een alter ego voor onze Noordin. Ja, drop dat in de NPO Luister.
0: En het mag ook gewoon Fatou zijn, gek zijn.
2: Oh, dan gaan we de leukste gaan we dan uitkiezen.
0: De kale batser met...
2: Dat is raar.
0: De leukste. Ja, en dat wordt dan de naam.
2: Oh, wat leuk.
0: Dat wordt de artiestennaam.
2: Drop het dan nu in de NPO Luister.

0: buiten Funny's en op de festivals. En ik dacht, hoe leuk is het als wij samen een Hollandse glory tune gaan maken? Want stiekem heeft iedereen wel zo'n guilty pleasure tune.
1: Noordin
2: en Web.
0: Ik ben vandaag de studio in geweest.
2: Ja, ik wil straks wel even een voorproefje,
0: hoor. Ik kan wel een klein voorproefje van de beat geven.
2: Oké. Okay.
0: Maar voordat we daarheen gaan, moet ik natuurlijk wel een artiestennaam hebben. En aangezien jij alle power hebt van mijn alter ego in de Hollandse scene, hoe wij Nederland gaan veroveren, mag jij bepalen wat mijn tune wordt, wat mijn
2: alter ego wordt. Ik heb echt de meest geweldige namen voorbij zien komen. Ja. Ik vond Ben Jerry wel leuk.
0: Ben Jerry. Ik vind die ook wel grappig. Ben Jerry is mijn tweede naam, dus we denken dat we daar iets mee moeten doen. Bibi, wat zeg jij?
3: Je moet gewoon simpel houden. Gewoon DJ Noor.
0: Nee, we gaan zingen, Bibi. Dus de DJ moet dus juist weg.
2: Iemand zei Ronnie Din. Dat zei Manu.
0: Ronnie Din,
2: ook heel leuk.
0: Lil Din.
2: Manu, die zei Tom en Jerry.
0: Ja. Kijk, het moet een beetje een naam zijn met wat ik je zei. Tino Martin. Zoe Taran. Ja. Jade Lauren. Het liefst nog dat je zeg maar het van dezelfde letter in dezelfde.
2: Ja,
0: in dezelfde,
2: ja, ja.
0: Snap je?
2: Ja, het is lastig hoor.
0: Wat is nou? Iets gewoon zo dat het zo.
2: Mohammed. Mohammed die zei Jerry Can.
0: Jerry Can. Nou, ik zie wel van Mert wel een hele grappige. Hij zegt, mocht je Jerry willen aanhouden, kan je wellicht Jerry Jetpack doen.
2: Ik vind dat denk ik wel een
0: zo'n hele onserieuze, grappige naam. Ja, wie komt er vanavond? Jerry Jetpack.
2: Jerry Jetpack!
0: Laat je horen voor Mia!
2: Ja, ik zeg eerlijk, dit is hem.
0: Jerry Jetpack?
2: Ik voel deze zo erg.
0: Jerry Jetpack? Ja, wie komt er vanavond? Jerry Jetpack. En dan zal ik je laten horen hoe de eerste beat van Jerry Jetpack gaat klinken, hé. Ja, dit is de beat die we vandaag in de studio getikt hebben. En opgenomen hebben. En volgende week kan ik daar wel een klein stukje van laten horen. Van Jerry Jetpack.
2: Oh, dit is te goed.
0: Komt-ie.

0: Wilde Weetjes.
1: Jullie gaan dit nooit geloven. Ik heb een artikel gelezen waarvan ik dacht, dit moet waar zijn. Het kan zomaar zijn dat je van natte sokken ziek kan worden. En ik heb echt het idee, dit moet waar zijn. Ik heb wel eens natte sokken gehad als ik buiten liep. Of ik sta in de badkamer mijn tanden te poetsen. En alles komt op mijn sokken en ik denk, ja, whatever. Maar het kan gewoon zo zijn dat je daar ziek van kan worden. En hier moet je gewoon op gaan letten. En wij moeten dit gaan uitzoeken.
2: Ja, we gaan even terug kort blik op gisteren, want we vroegen het aan jou.
1: Veetje die zegt, Wef, je moet niet met natte sokken lopen.
2: En Janice die zegt, dat gevoel dat je met sokken in het water staat, dat is zo vervelend.
1: Timmy zegt, ik geloof wel dat het waar is. Leuk dat jullie dit gaan onderzoeken.
2: Leila zegt, Wef, vind je echt leuk, maar dit is toch gewoon een fabeltje, kom op. Gisteren hebben we ook aan jou gevraagd, wil jij dit nou onderzoeken? Ja, er hebben dus een proefkonijn die heeft zich gemeld. Dat is een FunX-luisteraar. Wie dat is en waarom die dit heeft gedaan, dat hoor je zo.

0: En word je ziek van natte sokken?
1: Wilde weetjes.
0: Ja, dat is iets wat Wef wil gaan onderzoeken. En ze heeft dus een slachtoffer gevonden die altijd naar Phoenix luistert. Wef, vertel.
2: Ja, we hebben Jamal aan de lijn en hij gaat voor ons testen of het zo kan zijn. Hij heeft, als het goed is, vanmiddag zijn vieze sokken in water
0: natte,
2: gedoopt.
0: Natte sokken.
2: Vieze, natte, ja, maar eerlijk, het is toch ook gewoon een smerig en vies gevoel om natte sokken te dragen.
0: Ja, vind ik zo erg.
2: Jamal.
3: Yes, goedenavond.
0: Goedenavond, een natte sokje.
2: Hoe gaat het met je?
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het nog best goed gaat eigenlijk. Ik had erg verwacht.
0: Je klinkt wel een beetje alsof je een kleine kriebel in je keel hebt.
3: Ja, kijk, ik moet wel zeggen dat ik wel een beetje begin hoofdpijn te krijgen, maar...
0: Wij zijn dit aan het onderzoeken, hè? Vertel.
2: Ja, want ik heb dus gelezen dat je ziek kan worden van natte sokken. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe Jamal zich voelt, hoe hij zich morgen gaat voelen. Of het daadwerkelijk zo kan zijn met een levend proefkonijn. Maar ik vraag me dan af, Jamal, je hebt nu een paar uur heb je die natte sokken aan. Wat voel je precies? Heb je het koud? Heb je het warm?
3: Nou, sowieso heb ik hele natte voeten, dat ten eerste. Dat is sowieso natuurlijk niet fijn. Daarnaast, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb het nu ongeveer 4 uurtjes. En ik denk dat ik na 2,5 uur ongeveer wel echt een beetje koude rillingen begin te krijgen.
2: Oh, dat is wel heel lang ook.
3: Ja, dat is al wel een tijdje inderdaad. Dus,
0: ga je het even de hele week volhouden, Jamal, of niet?
3: Kijk, ik ben iemand, ik doe gewoon ijsbaden en zo. Dus dit is een chingtori, zeg maar. Weet je?
0: Dus we gaan morgen checken of je ziek bent of niet. Dan gaan we je morgen terugbellen.
3: Nou ja, toch? Komt goed, man.
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Het feit dat hij zegt dat hij zich rillerig begint te voelen, nu voel ik me gelijk schuldig.
0: Ik niet, Jamal. Je hebt jezelf aan meegekozen. Dank je wel dat jij opoffert voor de wetenschap.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Theoretopers.nl en socials voor alle info.
1: Theoretopers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.

0: mijn festival. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay
1: en Mahi.

0: Luister op funx.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
1: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
0: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Hey schat, ik ben er weer. Je bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Kleine John en DJ Dylan met Samen.

0: hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Blok!
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, en vanavond staat natuurlijk weer in het teken van Rotterdam Street Culture Week. Dus we spreken weer hele leuke gasten over een visser waar jij echt bij moet zijn. Dat hoor je later, maar eerst. Voordat ik dit ga zeggen, nee, dat is geen bekendmaking. Ik ben niet zwanger. Maar ik zat wel over iets na te denken. Ja, ik draag zelf de achternaam van mijn vader. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik vind het ook een tikkeltje jammer soms. Ik zou namelijk ook heel erg graag de achternaam van mijn mams willen dragen. I mean, ik kom uit allebei de mensen. En zeker als iemand met een mixed achtergrond, weet je, ik ben Surinaams en ik ben Nederlands, wil ik het liefste dat die representatie ook in mijn naam zit. Maar toen ik baby was, mocht er in Nederland maar één achternaam uitgekozen worden voor elk kind. Nou, vroeger was het altijd de standaard dat dat dan de achternaam van de vader werd, tenzij dat anders werd aangegeven. En nu is het een paar jaar... Mogen baby's de achternamen van beide ouders krijgen? En is het niet meer standaard van de vader, dus je moet het altijd aangeven. Dus, ik zat na te denken. Als ik ooit mama mag worden, zou ik dan beide achternamen aan mijn baby geven? Kies ik dan beide achternamen? Kies ik Lenny van mezelf? Kies ik die van mijn partner? Ik weet het eigenlijk nog niet. Nou, gelukkig heb ik nog eventjes om daarover na te denken. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt. Misschien heb je al kinderen, misschien ben je in verwachting. Ik ben benieuwd welke achternaam geef of zou jij aan jouw kind geven?
2: Hey, always last on the motherfucking track, you little hoe.
3: It's a fucking lifestyle, baby.

0: solo van Zoe Tauron en Bilal Wahid.
1: On the block met Naomi.
0: Welke achternaam heb jij je kind gegeven of zou je aan je kind geven? Dat vroeg ik net aan jou en dat kon je me laten weten in de NPO Luister app. Ja, ik weet het zelf nog niet. Ik hoef ook niet binnenkort de beslissing te maken. Maar het is toch wel iets waar ik over na zat te denken. Dus ik dacht, weet je, misschien heb jij wel goede tips of ik ben heel erg benieuwd wat jij doet. Nou, Nora die zegt, ik zou beide doen. Zeker als beide families belangrijk voor je zijn, vind ik dat juist mooi. Ja, dat is iets wat ik ook best wel voel. Ik zou ook het allerliefste zelf beide willen hebben. Ja, maar toen ik 26 jaar geleden geboren werd, toen mocht dat helaas nog niet. Nu mag dat dus wel. Lies die zegt, ik zou sowieso die van mij als moeder doen. Alsof de moeder 9 maanden zwangerschap en een bevalling doorstaat. En vervolgens krijgt het kind alleen de naam van de vader. Dit snap ik. En ik denk dat Roy dat ook niet zo erg zou vinden. Want hij liet ook een memo horen in de NPO Luister app.
2: Hey, lieve Naomi. Ik heb ook moxie kindjes.
0: Ah.
2: En die dragen de achternaam van hun moeder. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik weet dat ze van mij zijn. De eerste keer het zien. De tweede keer te horen. En de derde. Ja, hè, dat weet je gewoon. Dus het maakt niet uit welke achternaam ze dragen. Liefde blijft hetzelfde.
0: Liefde blijft hetzelfde. Sanne, wat vind jij?
3: Nou, ik zou 100% voor de achternaam van mijn partner zou ik gaan kiezen.
0: En waarom?
3: Omdat ik de achternaam draag van mijn vader.
0: Ja.
3: En die spreek ik niet.
0: Ja.
3: En ik spreek zijn familie eigenlijk ook bijna niet. Dus ik zou niet per se er heel gelukkig van worden als mijn kind de achternaam krijgt van mijn vader, die ik niet spreek.
0: Ja, hey, een beetje persoonlijke vraag, maar heb je er ooit over nagedacht dat je dan je moeders achternaam zou willen dragen?
3: Ja, ja, ja, heb ik wel over nagedacht. Is wel heel veel gezeik en ik heb mijn hele leven ook Sanne Visser geheten.
0: Ja.
3: Dus ik vind dat ook niet per se nodig. Of ik maak me daar niet zo druk om.
0: Nee.
3: Maar wel dat ik denk, als ik de kans krijg om mijn kind een andere achternaam te geven, zou ik daar wel sneller voor kiezen.
0: Ja. Ja. En stel je gaat trouwen, zou je dan de achternaam van je partner aannemen?
3: Ja, of allebei. Maar ook daarmee, dus dan zou ik Sanne Visser, weet ik veel, Jansen gaan heten.
0: Ja. Alle Jansen verzamelen!
3: Ja. Ja. maar ook daarmee heb ik er niet heel veel moeite mee als mijn achternaam zou verdwijnen. Met dezelfde reden.
0: Ja.
3: Ja, het zou me niet echt boeien.
0: Ja, ja, ja, snap ik.
3: Maar ik snap wel dat het heel veel mensen wel boeit. En als ik wel nu de achternaam van mijn moeder had gedragen, dan had ik ook sowieso een dubbele achternaam voor mijn kind gewild.
0: Ja, voor sommige mensen betekent een achternaam heel erg veel. Als het dan gaat om een connectie die je hebt met een ouder, een bepaalde familielijn.
3: Ja.
0: Voor mij, nou ja, zou ik graag ook de achternaam van mijn moeder willen dragen. Zodat ik zeg maar ook Suriname in mijn naam kan representen.
3: Ja, dat snap ik heel goed.
0: Er zijn ook mensen die zeggen, zoals Roy bijvoorbeeld, van ja, weet je, liefde is liefde. En dat vind ik ook wel mooi.
3: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Maar ik ben wel heel blij dat wij nu in Nederland in ieder geval gewoon de keuze hebben.
3: Om allebei te doen ook, vind ik heel belangrijk. Ja,
0: dus laten we daar nog even over nadenken, Sanne.
3: Ja, we hebben nog even.
4: Hallo?
5: Check.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen.

0: Jasper, Shankai en met Bear Minimum. The Block met Naomi. We hadden het er net al eventjes over, over de achternaam die je aan je kind geeft. Ja, geef je de naam van jezelf, je partner of van allebei? Nou, onze reporter Moïsa ging de straat op in Amsterdam en ze vroeg onder andere wat mensen vinden van een dubbele achternaam. Luister maar even mee.
1: Ik denk dat je daarmee niemand benadeelt, als in hij draagt allebei de achternamen. Dus ze worden allebei genoemd. Ik denk dat dat een hele goede compromis is.
0: Meer hoor je zometeen naar Tropica en Jade Lauren. Dit is Hoog.

0: Steeds meer kinderen krijgen een dubbele achternaam. Maar wat zou jij kiezen voor je kind? Dat zoek ik uit in Amsterdam. Funix. Welke achternaam krijgt jouw kind?
1: Nou, ik denk van de vader, want daar ben ik van mijn eigen achternaam af.
2: De mijne. We hebben allebei best wel unieke namen. Ze vonden mijne mooier.
3: Yildirim, mijn achternaam.
0: En waarom krijgt jouw kind jouw achternaam?
3: Omdat ik hem heb gemaakt en hij was in mijn buik.
4: Toch wel die van mijn man. Ik denk omdat het altijd zo is geweest dat ik gewoon vind dat dat hoort. Gewoon dat je de achternaam hebt van je vader en dat dat dan zo voortgaat door de familie. Ik hou best wel daar nog aan vast. Ja. Tenzij die dus heel erg lelijk is.
5: Die van mij en mijn partner.
0: En waarom kies je voor een dubbele achternaam?
5: Ik denk als het gaat om een bicultureel persoon zijn. Dat ik het ook wel belangrijk vind dat het heeft niet zozeer te maken met mijn familie naam door te kunnen geven. Maar mijn partner is bijvoorbeeld wit. Ik ben zelf van kleur. Dat ik het wel fijn vind dat als mijn kind ook een kind van kleur gaat zijn. Wat voor manier het ook gaat zijn hoe wij kinderen gaan krijgen. Dat zij daarin een keuze kunnen hebben van met welke achternaam identificeer ik mij het meeste.
0: Stel jouw partner zegt van, nee, ik ben het er niet mee eens. Wie mag dan beslissen?
6: Lieverd, als hij nee zegt, dan is het niet mijn partner.
0: Er ligt dus nu een voorstel. Als ouders het niet eens worden over de achternaam, krijgt het kind automatisch beide achternamen. Vind je dat een goed idee?
6: Ik denk dat je daarmee niemand benadeelt. Als in hij draagt allebei de achternamen. Dus ze worden allebei genoemd. Ik denk dat dat een hele goede compromis is.
7: Oh, dat is wel een oplossing, ja. Ja, dat zou ik fijn vinden. Dan is iedereen blij.
0: Het maakt het reizen met een kind ook makkelijker als jouw achternaam erin zit. Want als het zijn vader zijn achternaam heeft, dan wordt het ineens lastig als jij als vrouw alleen met dat kind op reis wil. Dus als het dan ook jouw achternaam heeft, heeft dat dan toch ook alweer voordelen. Dus dan maar allebei.
4: Ja, de een is niet per se beter dan de ander of zo. Je zou er gewoon uit moeten komen. En als je daar niet uitkomt, ja, dan allebei. Ja.
8: Ja, dat lijkt me een heel goed initiatief. Dat hij niet alleen, want nu is volgens mij dat hij meteen van een man krijgt. Dus ik vind dit wel een beter alternatief.
0: Wat vind je ervan dat het nu zeg maar was inderdaad alleen van de man?
8: Ja, dat vind ik veel te ouderwets. Dat is echt niet meer van deze tijd. We zijn volgens mij inmiddels een stuk intelligenter, helemaal ook op dit gebied. Dus dat hoort niet meer.
5: Want waarom is het dat de man als eerste sowieso moet zijn? Dat, dus daar mogen ze nog wel even wat verder over debatteren.

Ronnie Flex in your size door your speakers met Caribbean Girl. Hey, aankomende vrijdag gaat er iets superleuks plaatsvinden en daar wil jij echt bij zijn. Zometeen vertel ik je er meer over naar Drake en Travis Scott. Dit is

0: vanochtend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hermanos! Ja.

0: Door Al Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
1: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel, ja, niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost me heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
0: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
2: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
0: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen broederliefde, maar eerst Ira Started This. Where Do We Go?

0: Rotterdam Street Culture Week komt eraan en dat betekent één ding. De stad staat weer een weekend lang in het teken van muziek, dans, sport, cultuur en alles wat Rotterdam creatief maakt. Nou, dus daar hoort natuurlijk ook een goed feest bij. Nou, Junior en Risha van SideQuest weten wel hoe ze dat moeten organiseren en ze zitten hier nu bij mij in de studio. Hey, welkom.
1: Yes, hey, dankjewel.
2: Hallo, dankjewel.
0: Wat gezellig dat jullie er zijn.
1: Ja, zeker. Hey, wij vinden het supergezellig dat we hier zijn.
0: Goed zo. Hey, met SideQuest organiseren jullie aankomende vrijdag een feest voor Rotterdam Street Culture Week. Vertel, wat kunnen mensen verwachten van het feest?
1: Even heel snel. SideQuest is dus gewoon een hip-hop R&B trapfeest. Wat eigenlijk gewoon gefocust is op de Amerikaanse genres. En wij merken ook gewoon in Rotterdam. Rotterdam is een soort van een onofficiële wereldstad. En ik denk ook wel dat Rotterdam heel veel karakterpak uit New York en New York hip-hop. Het past wel allemaal bij elkaar.
3: Zeker, ja.
1: En dit willen wij eigenlijk gewoon heel erg gewoon graag laten zien voor Rotterdam Street Culture door middel van een block party. En voor de mensen die dus bijvoorbeeld niet bij de block party zouden kunnen zijn of het gewoon toch te aanvinden, kunnen altijd nog door naar de afterparty. Wat dus ook gelijk een pre-party is voor de block party dat Rotterdam Street Culture zelf gaat hebben op zaterdag bij Skateland.
0: Ja. Oké, dus je hebt dan eerst het feest zelf, daarna heb je de afterparty. Allemaal bij beurt?
1: Ja.
0: Buiten, binnen, waar moet ik aan denken?
1: Dus zeg maar, de block party is dus tegenover beurt, dus bij de Gardens beurt.
0: Yes.
1: Dat is gewoon lekker buiten, lekker gezellig. Soms hoor je de trein zeg maar langs.
0: Wordt erbij.
1: Ja, is best wel een nice aesthetic. En daarna gaan we gewoon in de grote zaal van beurt zelf tot met 4 uur 's nachts. Ja,
0: super sick.
1: Lekker door.
0: Hey, jullie vertelden net al iets over SideQuest. Jullie bestaan nu iets langer dan 2 jaar. Waarom is SideQuest destijds opgericht?
1: Nou, waarom?
0: Ja.
3: Eigenlijk in het begin, toen we startten, toen miste de nightlife echt. Vooral ook hiphop was eigenlijk nergens te vinden.
0: Maar hoe kan dat? Ik snap dat niet namelijk.
3: Ja, ik weet het niet. Ik denk door corona of zo dat mensen een break hadden even.
0: Ja.
3: En uiteindelijk hadden wij onze eerste editie dus. En bij een eerste editie zijn er niet echt hele hoge verwachtingen natuurlijk.
0: Nee.
3: Maar uiteindelijk keken wij op die ticket link en opeens 300-400 mensen die dan kwamen. En toen waren we echt in shock. En vanaf toen zijn we eigenlijk gaan doorpakken, ja.
0: Mm-hmm.
3: En om nu door Rotterdam Street Culture Week, ja, gewoon daarmee te mogen draaien is echt insane.
0: Ja, want het is de 2e keer dat jullie bij Rotterdam Street Culture Week staan. Klopt dat?
3: Klopt.
0: Ja, wat betekent deze week voor jullie?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, zeg maar. Dus Rotterdam is sowieso al een best wel heel cultuurrijke stad.
0: Ja.
1: En ik vind het gewoon heel nice dat er ook een creatieve sector daar is. Wat vol met cultuur zit. En ik vind het gewoon super dope dat Rotterdam Street Culture Week eigenlijk gewoon de mogelijkheid gewoon geeft aan de mensen om ook de creatieve sector van deze mooie culturele stad mee te kunnen maken.
3: Ja, de mensen die vooral gewoon het echte werk erin stoppen.
0: Ja.
3: Iedereen eigenlijk. Vorig jaar stonden we dan bijvoorbeeld voor Kaya Imani. En dit jaar dan Levels.
0: Ja.
3: Dat is ook echt insane, zeg maar. Om dan na hun bijvoorbeeld op stage te mogen performen voor al die mensen die daar dan nog, zeg maar, staan. Of wachten tot het feestje voorbij is. En wij dan de energie moeten behouden. En ons dat ook gewoon lukt. Zowel voor jonge generatie als oude, zeg maar. In het hip-hop, rap, R&B sector dan, zeg maar.
0: Ja.
3: In plaats van alle andere genres.
0: Ja, super sick. Wat kunnen wij de komende tijd nog meer van SideQuest verwachten? Wat voor leuke dingen gaan er gebeuren?
1: We willen heel graag sowieso in oktober wel weer terugkomen met een Halloweenfeest.
0: Leuk.
1: Vorig jaar had het ook wel gedaan, was best wel een groot succes. Ik wil nog niet al te veel gaan zeggen, maar
0: komen mensen dan verkleed?
1: Inderdaad, ja,
3: zeker.
1: Dat zeer zeker.
0: Oké, dan kom ik.
1: Kijk, we hebben één regel. Als je niet verkleed komt, mag je niet naar binnen.
0: Goed zo, ik hou hiervan. Ja, niet te tof toen hij tijd in Nonchalant.
1: Nee, inderdaad. Okay. Zeg maar, dat is ook iets wat we met SideQuest heel graag willen laten zien. Daar maken we ook gewoon skits. Wij willen ook gewoon laten zien van, wij zijn mensen die je eigenlijk makkelijk gewoon een vriend zou kunnen noemen of straat, zeg maar.
3: Ja.
1: En dat is ook iets wat echt heel erg lukt bij SideQuest.
0: Nice.
1: Ik merk ook gewoon dat soms al gewoon mensen komen naar me toe of zo. En dan zegt ze van, vaak aan hun van, joh, hoe hebben jullie elkaar ontmoet of zo? Dus meestal zeggen ze dan gewoon van, ja, maar via SideQuest. En dan zijn ze opeens, ja, gewoon best wel goede vrienden en zo. Toch een niks van, oh, zo.
0: Nou, dat betekent dat jullie sowieso heel erg goed bezig zijn.
1: Dankjewel.
0: Ik vond het superleuk dat jullie hier waren, Junior Risha.
1: Super bedankt.
0: Ja,
1: super
0: en bedankt. Heel erg veel plezier natuurlijk. En als je nu luistert en je denkt, wil je vrijdag alvast goed beginnen aan Rotterdam Street Culture Week? Check dan vooral SideQuest en de block party bij Beurt. Thank you guys.
1: Yes, zeker. No worries. Dankjewel.

is Rotterdam Street Culture Week en daarom ben ik benieuwd. Welke Rotterdamse artiest zou jij nu willen horen hier on the block bij Phonics? En met welke tune? Ja, denk aan Kevin, Ronnie Flex, Loutje, Unique, Leviels, Equals, Broedliefde Kulas of iemand heel anders. Stuur even jouw Rotterdamse legend met je favoriete tune naar mij in de NPO Luisterapp.

0: Die Die. You're on the block. Dit was Shakira en Burna Boy. Naomi. Ja, en de Rotterdam Street Culture Week is begonnen. Dus ik vroeg aan jou, welke Rotterdamse artiest zou jij nu willen horen? En dat kon je me laten weten in de NPO Luister app. Ja, ik als trotse Rotterdammer vind het gewoon heel erg moeilijk om te kiezen. Want we hebben zoveel legends, zoveel icons uit onze geweldige stad. Maar ik kreeg me een memo binnen. Ja, die kan ik niet negeren. Luister goed.
1: Hey, goedenavond Naomi. Luister dan. Ik wil graag die van Winnen horen, man. Lotgenoot uit Rotterdam, toch? Dankjewel Naomi, je bent een toppertje.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes.
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Volg Varnis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Wef hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Yo Rotterdam, van 17 tot en met 23 augustus.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
1: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
0: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
2: Jerry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijegaam vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal, waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
0: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Zometeen Jonna Frazier en Chirac on the block. Maar eerst Party Next Door met For Certain.

0: Frisje en Chirac, we're all gonna make it. Phoenix on the block. De jonge generatie moet tegenwoordig echt met van alles dealen. Prestatiedruk, keuzestress, mentale druk, noem het maar op. Ja, en veel hebben geen idee welke kansen op moeten. En dan is goede hulp echt heel belangrijk. Zodat je eigenlijk weer echt regie over je eigen leven krijgt. Nou, dat doet Reboost al 13 jaar vanuit het mooie Amsterdam Zuidoost. En daarover heb ik nu Renata aan de lijn. Een hele goede avond.
1: Een hele goede avond.
0: Wat fijn dat wij even kunnen bellen.
1: Ja, super. Vind ik ook. Dankjewel.
0: Ja, jij bedankt. 13 jaar al. Neem ons even mee naar het begin. Hoe en waarom is Reboost ontstaan destijds?
1: Nou, wij zijn inderdaad al 13 jaar in het Amsterdam Zuidoost. Het mooie Amsterdam Zuidoost. Ja. En ik ben dus inderdaad begonnen met het verhaal eigenlijk. Dat voor mij tante Muriel, dat was voor mij een soort tweede moeder. Zij runde vroeger een opvanghuis, ja. Warm Ossel. En in het Surinaams is dat, of in het Nederlands is dat Warm Huis. Ja. En zij was de vrouw voor mij bij wie de deur altijd open stond. Een schouder om op te huilen, een luisterend oor, maar ook een liefdevolle schop onder je kom die ze af en toe gaf. En toen zij ernstig ziek werd, besefte ik wat voor impact zij of mij heeft gehad. Ja. En ik wist direct, ik wil dit voorzetten voor de jeugd van nu. Een veilige plek bieden waar iemand echt in je gelooft. En ter nagedachtenis van haar hebben we eerder een soort van Tante Muriel Award uitgereikt. Om jongeren die een project bedenken voor een ander om iets terug te doen. En daarvan zijn er twee toppers die een award hebben gewonnen. En voor mij was dat wel echt een inspiratie om Reboost te starten 13 jaar geleden.
0: Wat een ontzettend mooi verhaal. Hey, dat is heel bijzonder, maar wat maakt Reboost nou anders dan andere organisaties?
1: Nou, we merken dus toch dat er bij vele instanties, hè, dan kijken ze alleen of naar school, of naar werk, ja. Of naar mentale problemen. En wij kijken bij Reboost naar het hele mens. Van hoe zit je nou echt in je vel? Waar loop je in vast? Jongeren bij ons noemen ons geen stichting, maar de Reboost Family. En onze deur staat altijd open. En we zijn een veilige plek waar je zelf kunt zijn. En waar je hechte vriendschappen bouwt. En waar je weet, er staat altijd iemand naast je die je niet veroordeelt.
0: Ja, hey, je zei net dat jullie kijken waar jongeren of mensen tegenaan lopen. Waar loopt de jonge generatie het meeste tegenaan, denk jij?
1: Nou, we merken dat heel veel jongeren tegen, hè, want je hebt het net ook inderdaad genoemd, werkdruk, ja. Keuzestress, hè, dat ze dus in die zin tegen dat soort problemen aanlopen en dat ze ook niet echt goed weten wat ze daar inderdaad mee moeten doen. En wij proberen dus in ieder geval met ons Reboost-programma om ze daar een richting in mee te geven.
0: Mm-hmm. Hey, je noemde net Reboost een familie, niet een stichting. Waar zit hem dat in?
1: Nou, dat zit hem in dat we heel erg bezig zijn om vooral ons te verbinden met de jongeren. Dus die verbindende vertrouwensband leggen vinden we heel erg belangrijk. En daarin merken we ook dat ze daardoor een stukje meer veiligheid voelen. Ja. En met elkaar dan gaan verbinden. En vanuit die verbinding zorgt ervoor dat je een soort warm gevoel hebt. En als je aan een familie denkt, als het goed is, heb je daar dan wel een heel warm gevoel bij.
0: Ja, prachtig. Renata, wat doet het met jou wanneer je ziet dat je een jongere echt op de weg op hebt geholpen, zeg maar?
1: Klopt. Nog een keer, wat was de vraag?
0: De vraag is, wat doet het met jou wanneer je ziet dat jullie een jongere echt kunnen helpen?
1: Ja, wat het met mij doet is trots. Ik bedoel, we hebben heel veel jongeren en jongvolwassenen die 13 jaar natuurlijk zien komen. Maar ook gelukkig in een positieve zin van het woord zien gaan. En op het moment dat je ziet dat hetgene wat je erin stopt, dat het uiteindelijk ook zijn vruchten gaat afplukken. Ja, dan ben je super trots natuurlijk.
0: Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Hey, Renata, ik vind het echt prachtig wat je doet. Dank je wel.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Ja, en als iemand nu denkt, ik herken mezelf hierin en ik wil heel graag hulp of ik wil gewoon praten, waar kunnen die mensen dan terecht?
1: Ja, ze kunnen bij ons terecht. We zijn elke vrijdag, als ze dus inderdaad willen chillen of inderdaad wat meer willen weten. We zijn elke vrijdag, hebben we een TikTok live. We starten dan om 7 uur. Uh-huh. Het is dus @StichtingReboost. En als je zeg maar meer wilt weten, je aan wilt melden voor ook onze kickstart de Boost Your Passion, dan kun je daar gewoon aansluiten. En als je ons inderdaad wilt spreken, dan kun je appen of bellen naar het nummer 06 183 11217.
0: geweldig naar verschillende manieren waarop jullie bereikbaar zijn. En denk je, ik heb het gemist. Check dan voor meer info de link op de Funix website. Renata, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Naomi.
1: Ja, je hoort het goed. Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. En dat vind ik echt super gezellig. Ik hoop jij ook. En guess what? Het is weer request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Dus waar heb je zin in? Welke tune wil jij horen zo rond 9:30 vanavond? Laat het me weten in de NPO Luister app. Echt van alles is welkom. Dus stuur me jouw verzoeknummertje. En wie weet draai ik zometeen wel.

0: check. The Block met Naomi. Het is nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Elke avond weer kan je me jouw verzoeknummertje sturen in de NPO Luister app. En vanavond kreeg ik een memo van Toto. Nou, luister.
1: Lijpe carspotters. Fijne avond, Naomi.
0: Nou, dat is duidelijk. Jou ook een hele fijne avond, Toto.

Flex en Frenna. The Block met Naomi. Het moment is aangebroken waarop wij als Phoenix Fam advies aan elkaar geven. Heb jij zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de app, je luisterapp. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? Nou, vandaag met Emma uit Amsterdam. Ze zegt, hey Naomi, mijn ouders zijn sinds kort gescheiden en ik woon bij mijn vader. Nu komt er de laatste tijd vaak een vrouw voor hem over de vloer, zijn nieuwe vlam. Nou, ik vermoed dat zij al met elkaar gingen tijdens de relatie van mijn ouders. Want ik mag mijn vader absoluut niet tegen mijn moeder zeggen dat hij nu alweer iemand anders heeft. Nou, het voelt niet goed om tegen mijn moeder te liegen, maar ik wil mijn vader ook niet boos maken door hem te verraden. En daarom vraag ik me af, is het lit of is het shit om dit eerlijk aan mijn moeder te vertellen? Emma, dat is sowieso best een moeilijke situatie. Ja, ik vind jouw vader gewoon een beetje een poesie eigenlijk. Als jij ervoor kiest om een nieuwe partner te hebben en die partner voor te stellen aan je kind en dus ook in het huis van jou en je kind te laten komen, dan moet je dat toch gewoon tegen de moeder van je kind zeggen. Waar slaat het op? Vind ik heel vreemd. Dus ja, ik snap dat jij daardoor een beetje in tweestrijd zit en dat je je vader niet wil verraden, maar lieve schat, liegen tegen je moeder, dat moet je nooit doen. Tenzij je stiekem gaat blowen of zo. Dan kan je best tegen je moeder liegen. Maar daarnaast moet je nooit liegen tegen je moeder. Dus als je aan mij vraagt, is het lit of is het shit, om dit eerlijk aan je moeder te vertellen, vind ik dat hartstikke lit. Ja, gewoon eerlijk wezen. En ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Denk jij, ja, Naomi, ik ben het met jou eens. Of denk je, nee, je kan dit echt niet eerlijk vertellen. Je kan de papa niet verraden. Laat het weten in de NPO Luister-app. Is het lit of is het shit, om het eerlijk aan moeder te vertellen.

0: vriendinnen. En maar vermoedt dan ook dat haar vader met haar is vreemd gegaan tijdens de relatie met haar moeder. Ja, ze mag van haar vader niet aan haar moeder vertellen dat hij een nieuwe vriendin heeft. Maar ze wil ook niet tegen haar moeder liegen. Nou, dus zij vraagt zich af, is het lit of is het shit om eerlijk aan je moeder te vertellen dat je vader een nieuwe vriendin heeft, ondanks dat hij jou dit verbiedt. Ja, je kon me laten weten in de NPO Luister-app wat jij ervan vond. Felicia deed dat en die zegt, oh my god, ouders die hun kinderen verbieden dingen te zeggen. Dit doet mijn moederhart zoveel pijn. Vertel het eerlijk aan je moeder, lieverd. Je vader klinkt als een weirdo. Ja, ik hoor je. En Kim die zegt, ja, zou het er eerst even met je pa over hebben dat je je hier niet goed bij voelt. Ja, dat is sowieso erg slim om te doen, inderdaad. Ja, Selma is heel erg duidelijk. Die vindt het namelijk. Ze zegt, als ze bij haar vader woont, dan snap ik ook dat ze bang is om hem boos te maken. Dus ik snap dat ze niks zegt. Ja, dus dan vindt Selma dus eigenlijk shit om het eerlijk aan de moeder te vertellen. Janiel die vindt het lit. Die zegt, ja, ze zal het uiteindelijk wel moeten vertellen. Tenminste, wat zou zij zelf doen als haar ex-man later al eerder ging met zijn nieuwe scharrel, terwijl zij nog samen waren? Ik probeer altijd zo te denken, zou ik het willen weten als het bij mij was? En het antwoord is ja, dus het is gewoon lit. Janiel, ik vind het zo'n goede maatstaf. Altijd nadenken, wat zou ik willen en vanuit daar handelen? Dus ik hoor je daarin. Toto die vond ook iets, laten we even luisteren.
1: Als mijn vader aan mij vraagt, die vertelt me iets, maar hij wil het liever privé houden, dan respecteer ik dat. Zo makkelijk. Je moet je gewoon niet mee bemoeien. Dat is niet jouw ruzie, toch? En zo makkelijk is het. En dan vertel je moeder en dan wordt je moeder, gaat je weer kut voelen. En dan is het nog meer drama. En dan, ja. Drama queen. Gewoon bemoeien met je eigen zaak. Dat is niet jouw leven.
0: Nou. Ja, oké, Toto, dat is jouw mening. Ik zal me respecteren. Ja, even kijken. Chavonneur laat weten, je eigen dochter vragen om voor je te liegen is crazy. Ja, daar ben ik het dus ook mee eens. Dat is eigenlijk precies wat Felicia zegt. Het doet zelfs haar moederhart zoveel pijn. Dus als ik nu kijk naar alles wat er is gezegd in de NPO Luister-app en ook een beetje mijn eigen mening meeneem. Ja, als de vraag dan is het lit of is het shit om eerlijk aan je moeder te vertellen dat je vader een nieuwe vriendin heeft, ondanks dat hij jou dit verbiedt, dan is de conclusie toch echt volgens de NPO Luister-app, volgens de Phoenix Fam, dat het lit is. Dus Emma, het is moeilijk, dat snap ik. Maar wij zeggen gezamenlijk dat het toch lit is om het te vertellen. En misschien kan je wel luisteren naar Kim van, heb het er eerst misschien even met je pa over. Dat je het even inmasseert en daarna gewoon zeggen, want tegen mama gaan we niet liegen.

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: In the mood for vibes? Luister dan.

0: luister je nu via de NPO Luister-app.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
1: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
0: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek.

0: Een van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
1: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
0: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/news.
3: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funx Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funx Afro. Luister op funx.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: tv.nl en socials voor alle info.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Check de leukste Phonix podcast nu via de Phonix app. Abonneer je snel en luister wanneer het jou uitkomt. Onderweg naar school of in de tram naar werk. Check ze nu allemaal in de Phonix app. Phonix.
4: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: cv.nl en socials voor alle info. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je iets gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt ontmoeten.
1: Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zo gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat. Ik ben volwassen. Komt goed.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload. En vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat